0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Ippen. Israël heeft geprobeerd de belangrijkste Hamas-leider in Gaza te doden. Bij het bombardement op een flatgebouw kwamen minstens 5 mensen om het leven. Het is niet bekend of het kopstuk de aanval heeft overleefd. Volgens het Israëlische leger was het doelwit verantwoordelijk voor het plannen van de aanslag op 7 oktober, 3 jaar geleden. In het centrum van Amsterdam is een man neergestoken. Hij raakte gewond en is naar het ziekenhuis. Volgens AT5 werd er in eerste instantie uitgegaan van een schietpartij, maar toen de hulpdiensten bij de man aankwamen, bleek het om een steekpartij te gaan. Er is nog gezocht naar de dader, maar die werd niet gevonden. De verkiezingen in Letland zijn ruim gewonnen door de partij van premier Koolbergs. Dat blijkt uit de eerste peilingen. De verkiezingen stonden vooral in het teken van de dreigingen uit Rusland en zorgen over de veiligheid. Koolbergs zegt dat hij niet gaat samenwerken met de nummer 2, de rechtspopulistische partij Letland Eerst. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op de meeste plekken droog en een graad of 11. In de ochtend valt in het noorden wat regen. 'S Middags is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in het leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een winkelpand in Den Bosch is een explosie geweest. Een deel van de gevel is weggeblazen en er ligt veel glas op straat. De bewoners van appartementen boven het winkelpand zijn voor de zekerheid geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De politie en explosieve experts onderzoeken de knal. Bij een brand in de buurt van de bekende Peruaanse Inca-stad Machu Picchu is iemand om het leven gekomen. Twee anderen raakten gewond. Het vuur woedt vlak bij de belangrijkste toegangsweg naar de historische ruïnes. En de brand is waarschijnlijk aangestoken door boeren die op zoek zijn naar vruchtbare grond. Er is iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. Daar werd vrijdagnacht iemand doodgeschoten voor de deur van een café. Een Amsterdammer van 34 die volgens het Parool al een tijdje ruzie had over geld. De opgepakte verdachte zit in volledige beperkingen, dus mag hij alleen contact hebben met zijn advocaat. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een graad of 11 en op de meeste plaatsen droog. In de ochtend een spatje regen in het noorden. In de middag is het overwegend droog met een mix van zon en wolken en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

je wilt, dat de stilte verstoort. In het kaal en het kil, wat je graag van me hoort. Is er iets wat ik doen kan, wat je helpt in de pijn?

changed on that day. And when we all get to

wens je kleine sprankjes hoop, elke dag opnieuw. Al dacht je dat je die voor altijd kwijt was.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen nadat een vrouw aan de bel trok over een groepsverkrachting door studenten in 2024. De universiteit en justitie kregen veel kritiek omdat er geen strafrechtelijk onderzoek kwam. Dat komt er nu wel. Uit medeleven met het slachtoffer zijn alle evenementen op de campus afgelast. In Den Bosch zijn meerdere appartementen ontruimd nadat er een explosie is geweest bij een winkelpand. Bewoners moeten buiten wachten tot ze weer naar binnen mogen en door de klap is een deel van de gevel weggeblazen. De straat ligt vol met glas. Er raakte niemand gewond en er wordt nu onderzoek gedaan naar wat er precies gebeurd is. De politie heeft een verdachte opgepakt voor de schietpartij in Amsterdam-Zuid vrijdagnacht. Een 34-jarige man kwam om het leven toen hij voor de deur van een café werd beschoten. Volgens het Parool had het slachtoffer al een tijd ruzie, mogelijk over geld. De politie onderzoekt het schieten en gaat uit van een gerichte actie. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en 9 tot 14 graden. De ochtend start alleen in het noorden met wat regen. 'S Middags is het overwegend droog en schijnt de zon met een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Abortus zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht.
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt. Hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Zwaar bewapende agenten hebben iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij in Amsterdam-Zuid. 34-jarige Amsterdammer werd daar vrijdagnacht vlakbij een café beschoten. Volgens de politie lijkt het te gaan om een gerichte actie. Het slachtoffer had volgens het parool een langlopende ruzie, waarschijnlijk over geld. Veel Nederlanders vinden dat er aandacht moet zijn voor het slavernijverleden, maar herstelbetalingen gaan de meeste te ver. Uit onderzoek van RTL blijkt dat een ruime meerderheid tegen een financiële vergoeding is. Tegenstanders vinden dat de slavernij te lang geleden is gebeurd en dat deze generatie niet verantwoordelijk is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft maatregelen na ophef over een verkrachtingszaak. Een studente zegt in 2024 te zijn misbruikt door meerdere mannen, maar niemand werd vervolgd. Er komen nu onafhankelijke onderzoeken. Ook wil de universiteit de studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Dan het weer van Weer Online. In het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag is het overwegend droog met zon en stapelwolken. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. En tot over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB. Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
1: Is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Johannes hoofdstuk 3 uit de Basisbijbel. Jezus krijgt bezoek van Nicodemus. Er was een farizeeër die Nicodemus heette. Hij was een van de Joodse leiders. Op een nacht ging hij naar Jezus toe en zei tegen hem: Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd. Want niemand kan de wonderen doen die u doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is. Jezus antwoordde: Luister goed. Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent. Nicodemus vroeg: Hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Jezus antwoordde hem: Luister goed. Ik zeg je, je kan het Koninkrijk van God alleen binnengaan als je geboren wordt uit water en uit de geest, anders niet. Uit de mens wordt menselijk leven geboren, maar uit Gods geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods geest is geboren. Nicodemus vroeg aan Jezus: Hoe moet iemand uit Gods geest geboren worden? Jezus zei: Je bent toch een leraar van Israël? Iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven. Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed. Wij spreken over wat wij weten. Wij vertellen wat wij hebben gezien. Maar jullie geloven ons niet. Jullie geloven

0: mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie mij dan kunnen geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest, behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Iedereen die in hem gelooft wordt niet veroordeeld, maar iedereen die niet gelooft is al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het licht in de wereld is gekomen en ze liever het donker hadden dan het licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen. Want mensen die slechte dingen doen hebben een hekel aan het licht. Ze gaan er niet naartoe. Want in het licht zullen hun slechte daden zichtbaar worden en dan zullen ze gestraft worden. Maar mensen die leven zoals God het wil, gaan wel naar het licht toe. Want dan kan iedereen zien dat ze alles wat ze hebben gedaan met God hebben gedaan. Johannes legt uit dat Jezus belangrijker is dan hij. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar de streek Judea. Hij trok daar met hen rond en doopte. Johannes doopte ook in de plaats Enon bij Shalim, want daar was veel water. De mensen kwamen daarheen en lieten zich door hem dopen, want Johannes was toen nog niet gevangen genomen. Op een dag hadden de leerlingen van Johannes het met een paar Joden over de manier waarop de schuld voor de ongehoorzaamheid van de mensen afgewassen kan worden. Ze waren het hierover niet met elkaar eens. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Meester, die man die laatst bij u was aan de overkant van de Jordaan, waarvan u zei dat hij het offerlam van God is, die doopt ook en alle mensen gaan naar hem. Johannes antwoordde: Niemand kan dit begrijpen als God hem daar niet bij helpt. Jullie weten zelf dat ik heb gezegd dat ik niet de Messias ben. Ik ben alleen maar gestuurd om voor hem de weg te banen. De bruid hoort bij de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom is ook blij. Hij staat bij de bruidegom en is blij over wat hij hem hoort zeggen. Daarom ben ik ook heel erg blij. Hij moet steeds belangrijker worden en ik moet steeds minder belangrijk worden. De man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Ik ben van de aarde en spreek de taal van de aarde. Maar de man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Hij vertelt over wat hij heeft gezien en gehoord. Maar niemand gelooft hem. Wie hem wel gelooft, zegt daarmee dat God de waarheid is. Want de man die door God is gestuurd, spreekt de woorden van God. Want God heeft hem eindeloos veel van zijn geest gegeven. De Vader houdt van de Zoon en heeft hem over alles de macht gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon, zal niet eeuwig leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app
2: en bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Thank you.
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Bij een inval in een woning in Amsterdam-West is een man opgepakt voor de dodelijke schietpartij bij een café in Amsterdam-Zuid gisteren. Een man van 34 kwam om het leven. Volgens de politie was het een gerichte actie en het parool zegt dat de twee ruzie hadden over geld. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is te lang geleden en de generatie nu is er niet voor verantwoordelijk, zeggen ze. Ook vragen zich af aan wie het geld betaald moet worden. In Den Bosch is een deel van de gevel van een winkelpand weggeblazen door een explosie. Er ligt veel glas op straat. Buurtbewoners werden wakker door een paar harde knallen. Niemand raakte gewond. Mensen die boven de winkel wonen werden voor de zekerheid uit hun huis gehaald. De oorzaak van de explosie is niet bekend. Dan het weer van Weer Online. Alleen in het noorden valt vanochtend wat regen. Vanmiddag afwisselend zon en wolken en blijft het overal droog. Het wordt 18 graden in het noorden tot 21 in het noordoosten. En tot over het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn twee rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier oponthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
2: Dit is het Worship Weekend.
1: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Grootnieuwsradio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Grootnieuwsradio-vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Grootnieuwsradio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Amsterdam-West is een man aangehouden voor de schietpartij voor een café in Amsterdam-Zuid gisternacht. Hij werd opgepakt bij een inval in een woning. Volgens de politie is er niet per ongeluk op de man geschoten en was het een gerichte actie. Er zou een ruzie zijn om geld, melden lokale media. In Den Bosch is vannacht een explosie geweest bij een kapperszaak. Een stuk gevel werd eruit geblazen en er ligt veel glas. Er zijn geen gewonden. Bewoners erboven moesten uit voorzorg hun huis uit. De politie onderzoekt wat de oorzaak van de explosie is. De rector van een Amerikaanse universiteit belooft in een videoboodschap maatregelen na flinke ophef over een groepsverkrachting. Een studente zegt 2 jaar geleden te zijn misbruikt door meerdere mannen en niemand werd vervolgd. De universiteit wil de rol van studentenverenigingen onderzoeken en de hulp aan slachtoffers verbeteren. Dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Allereerst een afsluiting op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Want tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Verkeer richting Amsterdam kan omrijden via Den Haag en Wassenaar. Verder een ongeluk op de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Blaricum zijn 2 rijstroken dicht en heb je een uurtijdsverlies. Grenscontroles dan op de A76, Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kunderberg heb je een kwartier op onthoud. En tot slot de N307, Lelystad richting Kampen. Tussen Dronten en de aansluiting met de N50 ben je 20 minuten langer onderweg.
0: Zondag.
1: Met Andries Knevel.
0: Het christelijke radiostation.

Dames en heren, luisteraars, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een goede zondag op de vroege zondagmorgen. Vandaag staan we stil bij de woorden van Jezus uit Matteüs 10... waar Jezus ons oproept om niet bang te zijn... maar tegelijkertijd wel rekening te houden met de ernst van het leven. Dominee Barbara Lamain uit Delft die verzorgde de overdenking. En de tussenzang als mooie toepassing op de meditatie is het lied... Stil, mijn ziel, wees stil en... komt-ie, wees niet bang voor morgen. Dat straks, we beginnen met een psalm, en psalm 146. In het derde vers gaat het ook over God... die troost in tijden van verdriet en angst. De eerste, bekende regels luiden... Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft... hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. We horen de echo van Matteüs 10...

Jezus roept ons in Matteüs op en op andere plaatsen om niet bang te zijn. Maar, zeggen wij mensen tegen elkaar, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk dat wij allemaal wel onze angst hebben, onze zorgen en zeker ook ons verdriet. Wie van ons kan zeggen dat zijn leven zonder zorg en angst voorbij gaat? Maar de vraag is dan, wat is het adres van onze zorgen, moeite en pijn? In het volgende lied wordt dat adres benoemd. Vreugde of blijdschap, droefheid of smart, er is een God die hoort. Stort bij hem uit, o mens, toch uw hart, er is een God die hoort. Waar gaan we met onze angsten en ons verdriet naartoe? Laten we het allemaal bij God uitstorten, omdat hij hoort. En een ander adres is er niet.

Er is een God die hoort, zongen we net. Dezelfde boodschap heeft het volgende lied. Het komt uit de bundel van Johannes de Heer. Als geen nood gezeten geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, hij verlaat je niet. En om dat te aanvaarden, om dat te zingen, daar is geloof voor nodig. Want we kennen allemaal wel dat gevoel van verlaten te zijn. Dat het lijkt alsof God niet hoort en zeker niet verhoort. Dat het lijkt alsof de hemel gesloten is. En daarom is het juist die taal van het geloof die zegt: en toch, toch houd ik vast aan de belofte van God. En toch blijf ik zingen: hij verlaat u niet.

0: Er is tijd voor de meditatie van dominee Barbara Lamem. En aan het begin van de uitzending vanmorgen kondigde al aan dat heel toepasselijke lied als tussenzang. Stil mijn ziel, wees stil en wees niet bang voor de onzekerheid van morgen. Hij is erbij in je beproevingen en zorgen.
1: Jezus leert discipelen om weerbaar te zijn. Dat is nodig, want vervolging is voor hen realiteit. Of gaat het op zijn minst heel binnenkort worden. Zoals dat voor veel christenen nu ook het geval is. En wij zijn ook onder de indruk van machthebbers. We kunnen bang voor ze zijn. En dat is te begrijpen. Want machthebbers zijn in staat om erge dingen met je te doen. En zelfs je te doden. Dat is heel erg. Maar toch, Jezus zegt, God zal met zijn geest bij je zijn. Hij zal spreken door jou heen. En wie stand houdt tot het einde zal worden gered. Wij worden niet vervolgd om ons geloof. Maar wij kunnen ook zo onder de indruk zijn van machthebbers, ook nu. En kunnen bang van ze worden. We zien ze op tv, in filmpjes. We lezen hun uitspraken. We zien oorlogen, die worden begonnen. En dan weer opeens een wapenstilstand die wordt bereikt. En zodra die wordt bereikt, wordt het alweer geschonden. Machthebbers lijken te doen wat ze maar willen. En wij kunnen ons machteloos voelen. En het gevoel hebben dat het kwaad het voor het zeggen heeft. Jezus geeft hier een enorme relativering van aardse macht. En dat is heilzaam. Het zijn machthebbers die misschien heel wat lijken. Maar wat ze echt voor elkaar kunnen krijgen is beperkt. Ze lijken misschien heel wat. Maar ze staan op lemen voeten, net zoals het beeld in de droom van koning Nebukadnezar in de Bijbel. De profeet Daniel legt het uit. Hij ziet een groot, imposant beeld, reusachtig, een soort supermens. Dat staat symbool voor de wereldrijken die zo machtig lijken te zijn. Maar dat beeld staat op lemen voeten en het gaat omver. Oftewel, de machthebbers houden geen stand, ze zullen vallen. Of ze zich nou bevinden in het Kremlin, of het Witte Huis, of ergens anders. En dat is goed om te beseffen. Soms spreekt de Bijbel ook in dat soort beelden over aardse machthebbers. Jezus maakt nu een andere relativering. Hij ontkent niet dat aardse machthebbers grote macht hebben. Ze kunnen immers je lichaam doden. Maar hij zegt een paar keer, wees niet bang, wees niet bezorgd. Eerst in vers 19. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want het zal je op dat moment worden ingegeven door de geest van jullie vader. En dan in vers 26. Wees dus niet bang voor hen, dus voor hoe de mensen gaan reageren bij wie het evangelie brengt. Wees niet bang voor machthebbers en anderen. Want niets is verborgen dat niet onthuld zal worden. Geen enkele leugen zal blijven bestaan. En geen enkel geheim zal blijven bestaan. En dan, in vers 28, zegt Jezus, wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden.

0: We hoorden net dat Jezus 3 keer zegt: wees niet bang, wees niet bezorgd. Het was fijn geweest als Jezus hier was gestopt. Dat we achterover hadden kunnen leunen met die laatste woorden die we net hoorden: wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel hadden kunnen doden. Het was fijn geweest als Jezus hier was gestopt. Dan hadden we kunnen zeggen: ja, de mensen kunnen je heel erge dingen doen. Maar hoe erg ze het ook kunnen maken, hun macht is beperkt. Je ziel kunnen ze niet doden. Het was fijn geweest als Jezus hier was gestopt. Maar dat doet hij niet. Hij gaat door en zegt: wees wel bang voor hem die beide, je lichaam en je ziel, kan laten omkomen in de Gehenna. Wees wel bang voor hem die dat kan doen. En daar staat echt het woord voor bang zijn. De Gehenna noemt Jezus. Dat is een dal buiten Jeruzalem. Dat gebruikt was voor afgodenoffers. Een plek die een soort dump was geworden. Waar afval verbrand werd en ook de lichamen van overledenen. Die plek wordt hier gebruikt door Jezus als een beeld voor de mogelijkheid dat God een einde kan maken aan ons totale mens zijn. Wat zegt Jezus hiermee? Mensen kunnen de macht hebben om ons lichaam te doden. Maar dat is niks vergeleken met de macht die God heeft over ons totale mens zijn. Hij is onze schepper. Hij heeft het recht om wat te vinden van zijn schepping en van zijn schepselen. En hij heeft de macht om uit te wissen, om te doden, dat wat niet voldoet aan zijn standaarden van gerechtigheid. Daar heeft hij het recht toe. En dat kan hij. Wees bang voor hem. Dat is een beangstigende gedachte. Een schepper die deze wereld schiep door te spreken. En die ook in staat is om deze aarde te niet te doen door te spreken. Hij is ook in staat om mij te niet te doen met 1 woord. God is in staat ons hele bestaan uit te wissen. Die macht hebben aardse machthebbers niet. Die kunnen niet heel je bestaan uitwissen. Die beslissen uiteindelijk niet over jouw waarde als mens. Ze kunnen over je oordelen, maar het is een tijdelijk oordeel, niet het uiteindelijke. Dat is alleen aan God. Hij is wel in staat ons hele bestaan uit te wissen. En Jezus zegt: dat is wel reden om bang te zijn voor God. En daar staat echt het woord voor bang zijn. God heeft er het recht toe. En hij heeft de macht ertoe. En dan gaat Jezus verder. En dan zegt hij weer: wees niet bang. Waarom niet? Want de mussen. Wat kosten 2 mussen? Zo goed als niets. Die kon je kopen voor 1/32 van het minimum dagloon. Maar er valt er niet 1 dood neer buiten jullie hemelse vader om. En de haren op je hoofd zijn allemaal geteld. Wees dus niet bang. Jullie zijn veel meer waard dan een zwerm mussen. De mussen, die zijn zo ongeveer de goedkoopste snack. De goedkoopste inhoud voor je maaltijdsoep toen, dat zijn je mussen. Zelfs deze kleine, onbelangrijke schepseltjes worden niet vergeten door God. En dat is goed nieuws voor jou, zegt Jezus. Want jullie zijn zoveel meer waard dan de mussen. Zelfs de mussen zijn geliefd door God. Hij heeft de haren op ons hoofd geteld. En wij zijn veel meer geliefd door God dan de mussen. We horen bij Gods schepping, net zoals de mussen. Maar wij zijn geschapen naar het beeld van God. Wees niet bang, je gaat veel mussen te boven. God laat de mussen niet verloren gaan. Zou hij dan jou wel verloren laten gaan? Hij die jou gemaakt heeft. En er is niemand die meer van ons houdt dan hij. Jezus belijdt de macht van God, de almacht van God. En het recht van God om recht te spreken over ons. En hij belijdt de ongelofelijke zorg en aandacht van God voor zijn hele schepping, zelfs voor de goedkoopste diertjes. Wees niet bang voor de mensen die je lichaam kunnen doden en je ziel niet. Wees bang voor hem die dat allebei wel kan. En wees niet bang, want je gaat veel mussen te boven. Als God al zorgt voor de mussen, hoeveel te meer voor ons. Jezus legt hier niet uit hoe het zit, maar hij belijdt het. Deze hele waarheid houdt hij aan vast. Laten wij dat ook doen.
1: En dat zei dominee Barbara Lemmen. Net hadden we als tussenzang een heel toepasselijk lied. Nu hebben we als antwoord op de meditatie een heel toepasselijke psalm. Dat is psalm 141. Ik roep, Heer, in angst tot u gevloden. Ai, haast u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed, daar ik u aanroep in mijn noden. En in vers 9. Doch op u zien mijn schreiend ogen, op u betrouw ik in het verdriet. Samenzang vanuit de Grote Kerk in Hasselt.

Dat was Psalm 141 vanuit Hasselt. En van Hasselt naar Veenendaal, naar het christelijk mannenkoor uit die plaats. Blijf bij mij, Heer. Het is de bede van alle tijden, van alle plaatsen. Hoeveel generaties aan gelovigen hebben deze regels niet gezongen? En vaak met een brok in de keel, omdat tekst en melodie zo prachtig samenvallen. Wij gaan daar ook naar luisteren. Misschien wel met diezelfde brok.

Dat was het bekende Blijf bij mij heer. Van Veenendaal reizen we door naar Katwijk voor vrouwenzang uit Katwijk en samenzang. Opnieuw een lied met de uitstraling en de strekking dat we niet bang hoeven te zijn. En ik zei al eerder, dat is een oefening van het geloof. Want bang zijn voor onszelf, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor deze ruwe wereld op dit moment, het hoort bij ons mens zijn. Mooi daarom om deze troostende woorden te horen. Vrede zij u, gelijk mij de Vader zond, zend ik ook u. En mijn woord moet in u zijn, dat maakt u vrij.

Wees niet bang. Vrees niet. Hoeveel keer komen we deze woorden niet tegen in de Bijbel? Vooral dat, vrees niet. Jij zou eens moeten tellen hoeveel keer deze woorden in de Bijbel staan. Joke Buijs die heeft ze niet geteld, maar ze zingt er wel over.

In de geschiedenis van de kerk zijn er heel wat mannen en vrouwen geweest die reden hadden om bang te zijn, maar in die angst hun vertrouwen op God stelden. Een van hen, een van de tallozen, was Maarten Luther. En hij dichtte dan ook: een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen.

Dat was het bekende Lutherlied. Een gezang met eigenlijk dezelfde strekking is het volgende lied. Wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God. Hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. Luther had de dichter.

Voor ons laatste lied gaan we naar Urk en het Urker mannenkoor Halleluja. Het is psalm 77, een psalm uit de diepte en toch vol vertrouwen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. En met deze psalm wordt het bijna 9 uur. Ik hoop dat het programma voor jou een bemoedigend begin van de zondag was. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren en tot volgende week, Deo Volente.

0: Luister online naar de beste kerk- en koormuziek via Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Download de Grootnieuwsradio-app in de App Store of Google Play. Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, als we ons ook inzetten op het verbeteren van dierenwelzijn. Maar hij begrijpt de gevoeligheid ervan bij religies. Komende week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet naar de Kamer om onverdoofd slachten te verbieden. In Den Bosch is vannacht een deel van een gevel van een kapperszaak weggeslagen door een explosie. Er raakte niemand gewond, maar de stoep lag bezaaid met glas. Bewoners van een paar appartementen boven de winkel moesten hun huis uit en buiten wachten tot ze weer naar binnen mochten. Oorzaak van de explosie is nog onbekend. Het is goed dat er aandacht is voor het Nederlandse slavernijverleden, maar herstelbetalingen doen vindt ruim 80% van de Nederlanders te ver gaan. Dat heeft RTL gepeild. Het is lang geleden en de generatie nu is er niet verantwoordelijk voor, zeggen ze. Ook vragen ze zich af aan wie het geld betaald zou moeten worden. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend plaatselijk dichte mist, vooral in het oosten, midden en zuiden. Die lost halverwege de ochtend op. Vanmiddag is het dan vrij zonnig en blijft waarschijnlijk droog bij 18 tot 22 graden. En dan zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Met de uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt dichte mist voor. En de A9, Diemen richting Alkmaar, daar is tussen Amstelveen en Amstelveen Stadshart een ernstig ongeluk gebeurd. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken, die is gekanteld. De weg is ook voorlopig dicht in beide richtingen. Verkeer richting Schiphol volgt Amsterdam over de A2, A10 en de A4. En de andere kant op via de A4, A10 en de A2.
0: Het Kerkplein.
1: Met Tom Herlaar.
0: Het christelijke radiostation.

0: Een toekomst vol van hoop. Het is het meest aangevraagde lied in de christelijke verzoekplatenprogramma's die Nederland rijk is. En met recht. De tekst is van de hand van Hans Maat en de muziek werd geschreven door Adriaan Roest. En het was Sela die het als eerste uitbracht. Uiteindelijk werd het het meest gezongen lied en het staat zelfs op het repertoire van vele koren in ons land. Het is geïnspireerd op Jeremia 29 vers 11 over Gods belofte van een hoopvolle toekomst.
1: Het Kerkplein
2: met Tom Herlaar.
0: Goedemorgen, welkom op ons Kerkplein. Zondag 4 oktober 2026. Inderdaad, een bekende datum voor velen, want het is Dierendag. De dag waarop wij onze dieren extra verwennen. Maar bovenal is er wereldwijd aandacht voor dierenrechten en dierenwelzijn. Want ook dieren behoren tot Gods ongekende schepping. En dan is het ook onze taak om daar goed en verantwoord mee om te gaan. Straks is er de dagtekst en rond 9:45 is er het gebedsmoment. Maar zoals gebruikelijk voert muziek de boventoon hier op het Kerkplein. En daarvoor gaan wij nu naar de opwekkingsbundel. Je hoort lied 640 uit die bundel. Mijn hulp is van u, Heer. Je hoort de opwekkingband.
3: Ik

Je hoorde Cissy Winans met Blessed Assurance, een lied dat al geschreven is in 1873. Ja, en wie zong het niet? Het is een klassieker. Je hoorde, ik zei het al, in dit geval Cissy Winans. Straks is er de dagtekst, maar we gaan eerst nog onder andere naar Christian Verwoerd. En dat lied sluit eigenlijk heel mooi aan bij wat je net hoorde. Je hoeft niet te leven vanuit angst, schuld of nederlaag. Maar je mag staan op wat Christus voor ons heeft gedaan. Hier is Christian Verwoerd met Overwinningsgrond.

0: Dat was Hillsong Worship, Passion, Shemida, Jen Johnson en Brooke Liger Wood. Met Agnus Dei, King of Kings, Agnus Dei, Lam van God. En dat lam is de koning der koningen. Wat een prachtig lied is dit. En daarvoor hoorde je nog Reni en Elisa Krijgsman en Peter van Essen met Waai met uw geest.
1: Dagtekst.
0: Zondag 4 oktober 2026. Het is tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij deze datum. De dagtekst. En die vind je vandaag terug in het Bijbelboek Prediker. Prediker 5, vers 9. En daar staat: wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte. Dus Prediker 5, vers 9. Wie van geld houdt, kan er niet genoeg van krijgen. Wie verzot op rijkdom is, is altijd op meer gewin belust. Ook dat is enkel leegte.
2: Stil maar mijn ziel, de Heer is heel dicht bij je.

Keith Green was dat. Met There is a Redeemer, dat werd geschreven door zijn vrouw Melody. En Keith nam het op voor zijn album Songs for the Shepherd, dat in 1982 uitkwam. En enkele maanden voordat het album uitkwam, overleed hij op jonge leeftijd. Hij werd slechts 28 jaar. Hij kwam om bij een vliegtuigongeluk in Texas. Daarvoor was het podium voor Eline en Dwight Dissels met Alles is nieuw. En de inspiratie voor de tekst komt onder andere uit 2 Korintiërs 5 vers 17. En daar staat: daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. Het is weer tijd voor het gebedsmoment. En ik zei het al bij mijn aankondiging om 9 uur. Het is 4 oktober vandaag, Dierendag, de dag waarop wij dieren extra verwennen. Maar bovenal is er wereldwijd aandacht voor dierenrechten en dierenwelzijn. Want ook dieren behoren tot Gods ongekende schepping. En het is dan ook onze taak om daar goed en verantwoord mee om te gaan. En ik wil dan ook bidden voor onze verantwoordelijkheid, niet alleen voor dieren, maar voor de hele schepping. Bid je mee? Heere God, op deze Dierendag willen wij u danken voor de wonderlijke schepping die u ons hebt toevertrouwd. Dank u voor de dieren, groot en klein, die onze wereld rijker en mooier maken. Voor het leven in de zee, de vogels in de lucht, de dieren op het land en alles wat groeit en bloeit. Wilt u ons vergeven wanneer wij vergeten dat de aarde niet van ons is, maar van u? Wanneer we nemen zonder te geven, verspillen zonder na te denken, of onvoldoende oog hebben voor het leven om ons heen. Leer ons om zorgzaam te zijn met alles wat u gemaakt hebt. Geef ons wijsheid om goede keuzes te maken in ons dagelijks leven en als samenleving. Help ons om niet alleen te kijken naar wat goed is voor onszelf, maar ook naar de dieren, de natuur en de mensen die na ons komen. Geef bescherming aan dieren die lijden, aan soorten die bedreigd worden en aan mensen die zich inzetten voor het behoud van uw schepping. En laat ons beseffen dat ieder stukje van deze aarde een geschenk is dat we mogen ontvangen en waarvoor we verantwoordelijkheid dragen. Maak ons dankbaar

Dat waren Mosaic Worship en Reni Kraaienoord met Ruimte. Ja, je herkent het misschien wel. Er zijn voortdurend stemmen die zeggen dat je moet presteren. Erbij moet horen en moet bewijzen dat je goed genoeg bent. Ja, en de vraag is dan, ben ik ooit goed genoeg? Daartegenover staat God, die juist ruimte geeft. In die ruimte hoef je jezelf niet te bewijzen. Je mag stil worden, dicht bij God komen en hem laten werken. En daarvoor hoorde je nog Rea van Drommelen en Anne-Michel Lee met Voldoende voor vandaag. En dat is het ook hier op het Kerkplein, want ons samen zijn loopt ten einde. Want we gaan op naar het nieuws van 10 uur en daarna hoor je de kerkdienst. Wij eindigen met muziek van Seth Schluter, Counting My Blessings. Want ook vandaag mag jij je zegeningen tellen. Ik wens je dan ook in alle opzichten een prachtige zondag toe en wat mij betreft graag tot volgende week.

0: high.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In het centrum van Leiden zijn gisteravond 2 mannen gewond geraakt bij een steekpartij. Het gebeurde op een kermis vanwege Leidens ontzet. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het steken gebeurde nadat 2 groepen jongeren ruzie zochten. Er is nog niemand aangehouden, de politie zoekt getuigen. Het is Dierendag en staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn vindt het wrang dat onverdoofd slachten in ons land nog mag, terwijl we dierenwelzijn willen verbeteren. In België is het verboden. Deze week stuurt de Partij voor de Dieren een initiatiefwet voor een verbod naar de Kamer. Erkens zegt dat hij daar serieus naar gaat kijken. Voor de Noorse kust zijn een tanker en 2 vrachtschepen op elkaar gebotst. 1 van de schepen komt uit Nederland. Er kwam een grote reddingsactie op gang, maar er hoefde niemand van boord en er zijn geen gewonden. Alle 3 de schepen zijn beschadigd en er stroomt water naar binnen. Waardoor ze botsten is onduidelijk. En dan het weer van Weer Online. Op meerdere plekken hangt nog flinke mist, maar die is aan het eind van de ochtend verdwenen. Vanmiddag zon, maar ook wat stapelwolken. En het wordt 18 tot 22 graden. En dat is over het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
4: ANWB.
5: Allereerst een waarschuwing voor het verkeer, want met uitzondering van het noordwesten en zuidoosten komt plaatselijk nog dichte mist voor. En dan een wegafsluiting. De A9 Diemen-Alkmaar is in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Dit gaat ook nog wel even duren. Die ligt namelijk op zijn kant. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam.
2: Welkom in de kerkdienst met Thijs Noorland.
1: Het christelijke radiostation.
6: Een hele goede zondagmorgen. Mensen vragen wel eens, wat betekent dat eigenlijk dat je een christelijk radiostation bent? En dan zeg ik dat wij zelf mogen weten op welke momenten we wat willen programmeren. Zoals op de zondagochtend een kerkdienst. En wat is het fijn om een apart gezette tijd te hebben dat we ons op de Heere God richten. Dat mogen we door ons hele leven heen doen. Maar wat is het goed om van die vaste gewoontes te hebben. Fijn dat je erbij bent. We gaan vandaag Romeinen 5 bestuderen, vers 1 tot en met 11. Onder het thema Feest van Genade, door jou bedacht Wietse van der Hoek. Fijn dat je wilt voorgaan in deze dienst. En wat fijn dat je ook de opening wilt verzorgen. Want het is altijd een uitdaging om alles wat we meemaken weer even te parkeren en ons te kunnen richten op onze God.
7: Wij mogen weten uit geloof en ook belijden dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere. Hij is het die de hemel en de aarde heeft gemaakt en hij is het die trouw houdt tot in eeuwigheid. Hij laat niet los de werken van zijn handen en zegent ons met de woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.

0: prachtige samenzang. Zo zingt mijn ziel. Daarvoor Uw Vleugels Over Mij, Kinga Baan. En Music Worship, Kees Kraaienoord en Wieke Bokma. Onze schuilplaats is God. De Bijbel is geopend. Romeinen 5 gaan we bestuderen, vers 1 tot en met 11.
1: Er staat boven de vrucht van de rechtvaardiging. Waar Paulus spreekt: wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Door hem hebben wij ook de toegang verkregen, door het geloof tot deze genade, waarin wij staan en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweeg brengt, en de volharding ondervinding, en de ondervinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons gegeven is. Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Want bij hoge uitzondering zal iemand voor een rechtvaardige sterven. Hoogstens immers heeft iemand de moed om voor de goede mens te sterven. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door het zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. En dit niet alleen, maar wij roemen ook in God, door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.

0: Opwekking 836, door en door goed. We lazen Romeinen 5. We gaan luisteren naar de verkondiging van Wietse van der Hoek. Met dit keer een vrolijk thema, feest van genade.
1: Toen wij trouwden, dat is inmiddels al bij een dikke 16 jaar geleden... toen kregen wij op onze trouwdag allerlei cadeautjes. Ik weet niet hoe jullie het dan vergaat als je cadeautjes krijgt... maar je laat je in het begin nog even keurig ingepakt... en aan het eind van de dag, en dat weet ik nog toen wij net getrouwd waren... toen gingen we de cadeautjes uitpakken. Leuk is dat. Al die dingetjes die je dan krijgt. En zeker als je gaat trouwen, dan krijg je altijd van die cadeautjes waar je wat aan hebt. Dat wordt er dan altijd keurig bijgezegd. Die strijkplank, dat koffiezetapparaat. Net wat andere cadeautjes dan je op een verjaardag zou krijgen. Cadeautjes geven vinden we leuk. Cadeautjes ontvangen vinden we eigenlijk misschien nog wel stiekem nog leuker. Maar waarom geven we eigenlijk elkaar cadeautjes? Is dat zomaar? Is dat omdat het traditie is? Nee, eigenlijk zou je kunnen zeggen... we geven elkaar cadeautjes, zo zou het tenminste horen te zijn... omdat een cadeau onze relatie met de ander bevestigt. Omdat ik van iemand hou, geef ik een cadeau... ben ik bereid ervoor te betalen... opdat iemand anders er beter van wordt. Je geeft van wat je hebt. Je wenst het een ander toe en dat zeggen ook gefeliciteerd of veel geluk. En we hopen dat iemand toekomst heeft. Weet je wat zo mooi is in Romeinen 5? Eigenlijk zien we daar precies hetzelfde gebeuren. Romeinen heeft een prachtige opbouw over de genade van God die wij ontvangen. Zoals we in Romeinen 3 ook lezen. We derven de heerlijkheid Gods in Romeinen 3. Omdat we allemaal gezondigd hebben. Maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade. Dat is het grote cadeau wat we krijgen en wat hier nog verder uitgepakt gaat worden. God wenst ons het allerbeste toe. En het mooiste wat hij gezonden heeft, is zijn zoon. Door zijn genade, door zijn verlossing. Romeinen die spreekt hier, en de HSV heeft daarboven gezegd... de vrucht van de rechtvaardiging. Het brengt ons iets, het geeft ons iets... En God geeft ons niet zomaar cadeautjes. En dan mocht je denken dat Gods cadeautjes... dat alles maar goed gaat in je leven... en dat er je altijd gezond gaat blijven... en dat je natuurlijk altijd het winnende lot in de loterij zal gaan winnen... nou, dan heb je het mis. Het zijn de cadeautjes die misschien heel leuk zijn als bijzaak... maar God geeft ons cadeaus die waar we wat aan hebben. Die ons in dit leven sterk maken... En wat zo mooi is in Romeinen 5... en ik wil er eigenlijk wil ik er 4 dingen noemen die iets laten zien. Het zijn ook 4 woorden die ik met u door wil nemen. We hebben vrede met God. We hebben toegang tot God. We hebben de hoop van God. En uiteindelijk ook de zekerheid van God. En het begint eigenlijk al direct in vers 1. Wij dan. Het gaat dus niet over een ander... Het gaat ook niet over mensen in de toekomst, het gaat over ons in het nu. Wij die geloven dat de Heer Jezus voor ons gestorven is en opgestaan. Waarom benadruk ik dat? Omdat er ook mensen zijn die maar blijven twijfelen of God wel van ons houdt. Die maar blijven twijfelen of het wel oké is. Ik zou bijna zeggen, ja, het is oké. Want Romeinen 3, vers 23 en 24 maakt heel duidelijk... wij hebben gezondigd. En we missen vanuit onszelf de heerlijkheid van God. En dat is ook zo mooi, want in dit gedeelte wordt het ook een paar keer genoemd. We waren krachteloos, vers 6. We zijn bestemd geweest voor goddelozen. Wij waren goddelozen. Er staat zelfs, wij waren zondaars in vers 8. Wij waren vijanden van God, vers 10. Maar daar gaat het niet over. Het wordt wel eerlijk gezegd, wij waren dat. Maar nu, zegt vers 1, wij dan zijn gerechtvaardigd uit het geloof. En het eerste cadeau wat God ons geeft, waar we echt wat aan hebben... is wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Vrede hebben met God. Dat betekent dat God ons de vrede verklaard heeft... Ik moet dan onmiddellijk denken aan de Heer Jezus... die bij de discipelen binnenkwam na zijn opstanding. Ik probeer als me voor te stellen wat die mannen gedacht moeten hebben. Wat Maria gedacht moet hebben na dat kruis, nadat alles wat er gebeurd was. En het eerste wat Jezus zei toen hij in die bovenkamer naar binnen kwam, was vrede voor jullie, shalom. Ook hier zegt hij tot ons. Wij hebben vrede met God. Er staat niet vrede voelen. Er staat ook niet vrede voor de toekomst, als het ooit allemaal weer goed komt. Nee, er staat in het nu, vrede hebben. En dat is precies het cadeau wat we zo goed kunnen gebruiken. Het is geen goedkoop wegwerpcadeautje. Vrede hebben in het nu met God betekent dat ik niet meer hoef te twijfelen over mijn zekerheid. Dat ik niet meer hoef te twijfelen of het wel goed is tussen mij en God. Want het is goed gekomen. En er staat ook heel duidelijk bij in vers 1 hoe dat komt. Door onze Heer Jezus Christus. Dan komen we tot het tweede cadeau. Wat ook het vervolg is. In vers 2 staat door hem, dus door Jezus Christus. Doordat wij vrede hebben met God, hebben wij ook de toegang verkregen. Door het geloof tot deze genade. Sterker nog ook, tot God. Omdat we vrede hebben, mogen wij ingaan. Zoals Hebreeën ook zo mooi zegt, we mogen naderen tot de troon van de genade. Als zijn kinderen. Letterlijk is het woord prosagoge, wordt hier genoemd, toebrenging. Het moet een beetje denken aan een lakei die een gast bij de koning brengt. Die als het ware de deur opent en tegen mij zegt als nederige gast, u mag binnenkomen bij de koning. Het woord toebrengen. Ik loop niet zomaar naar binnen. Nee, ik word opgehaald en meegenomen. Dat is de toegang die wij krijgen. Dat is het cadeau dat God ons komt ophalen. Zeg welkom. Welkom bij de troonzaal van onze Heere. Jij mag naar binnen komen. Wij mogen in die genade, zegt vers 2, gaan staan. Staan, dat betekent dat het weer niet voor de toekomst is, dat we ooit naar de hemel mogen komen. Het zegt ook iets over de toegang voor vandaag. Als we nu daar bij die troon van genade mogen staan, dan is het vrede hebben, dat is een weten. Maar dan is het ook dat we toegang hebben in het heden. Dat duidt ook op ons gebedsleven. Dat duidt erop dat we welkom zijn, zoals Filippenzen zegt. Laat al uw smekingen, uw dankzeggingen bekend worden bij God. En wat staat er dan achteraan? Niet dat we alles krijgen. En de vrede van God zal uw hart en uw gedachten vervullen. Vrede, dat eerste woordje. Wij hebben nu toegang door die vrede, waar we alles bekend mogen maken. Het tweede cadeau wat we aan hebben. Dus eerst, we hebben wat aan de vrede van God, de toegang. Het derde staat ook in vers 2 en vers 2. En wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Die hoop heeft alles te maken met hoe we vandaag in het leven staan. Hoop hebben wij nodig. Hoop zegt iets over datgene wat gaat komen. Hoop zegt iets over dat God sterker is dan de dood. Hoop zegt iets dat er iets is om voor te leven. Het is een versterkte hoop, zou je bijna kunnen zeggen. Want als we doorlezen, staat er ook dat niet alleen. Wij roemen, dat hopen, ook in de verdrukkingen. Waarom? Verdrukking zorgt ervoor dat we gaan volharden. Dat we doorgaan, omdat we hoop hebben. En als je gaat volharden, dan ga je dingen meemaken met God. Dan ondervind je de dingen. Dan ondervind je dat je in je zwakheid ontdekt dat God veel groter is dan jouw lijden, dan je moeilijkheden. En als je dat ontdekt, dat je God aan het werk ziet in die moeilijke periode van je leven, dan krijgt de ondervinding hoop. Ja, God is er. Ja, God is niet alleen strakjes bij de hemelpoort, maar hij is er in het nu. Hij is nu de God bij wie wij vrede hebben. Want hij is nu de God bij wie we toegang hebben, want onze gebeden worden gehoord. Dat is een versterkte hoop. Want, zegt vers 6, toen wij nog krachteloos waren, is Christus op de bestemde tijd voor goddelozen gestorven. Uiteindelijk zien we dus ook dat de hoop, ik ga nog even terug naar vers 5, deze hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. Dat is in het heden. Dat is dat de hoop beschaamt niet, want de Heilige Geest is in ons hart. De liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is. Daarom is hoop iets niet wat ik uit de grond van mijn hart moet putten, Die ik niet door allerlei theorieën aan elkaar vast moet knopen. Nee, de gelovige ontvangt de hoop omdat de Heilige Geest jou die hoop wil geven. Dus we ontvangen vrede, we ontvangen toegang en we ontvangen hoop. Die hoop is ook bewezen. Want Jezus zelf, dat is ook het laatste gedeelte waar we het ook zien, waar we uit vers 6 tot en met 8 gaan zien, dat Jezus die hoop aan ons gegeven heeft. Hij liet het zien in zijn eigen leven, want hij had de moed om voor de goede mens, voor zondaren te sterven. Het is moed om voor een goede mens te sterven. Maar dan staat er in vers 8, God echter bevestigt zijn liefde voor ons, daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaren waren. Wanneer doe je dat? Wanneer je de hoop voor je ziet. Wanneer je weet dat de dood niet het laatste woord heeft. Dan ben je bereid om voor zondaren te sterven. Omdat de liefde groter is dan het oordeel. En dat je hoop hebt. En dat je weet dat stukje vrede gaat brengen voor de mensheid. Christus is onze hoop. Hij is de bewezen hoop. Hij liet het zien. En dan zien we uiteindelijk dat we ook mogen weten, veel meer dan zullen wij, vers 19, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. En dat is de zekerheid. Zekerheid van behoud bij het oordeel. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij behouden worden door zijn leven, omdat wij verzoend zijn. Zekerheid. Hoeveel mensen missen dat niet vandaag in hun leven? Zekerheid van geloof. Romeinen 5 helpt je erbij. Als jij degene bent die soms twijfelt, ja, maar is het ook voor mij? Is het wel goed? Klopt het wel? Weet je, het blijft het feest van de genade. En het feest van de genade, bij feest horen cadeautjes. En deze vier cadeaus zijn geen wegwerpartikelen voor eenmalige consumptie. Maar zijn cadeaus waar je hele leven wat aan hebt. Waar je in moeilijke situaties aan vast kunt houden. Waar je in twijfel, als Satan weer eens aan de grond, aan de stoelpoten van je geloof staat te zagen, zijn dit de dingen die je meekrijgt. En weet je wat vers 11 zegt? Dankjewel. Maar wat doe je als je een cadeautje krijgt? Dan zeg je dankjewel. En daarom zegt vers 11, en dit niet alleen, wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Dank u, Heren. Dank u, Heren. En ja, ik zie ons nog zitten als echtpaar op die ene avond met al die cadeautjes. We lieten ze niet ingepakt. We pakten ze uit. We hebben ze een plekje gegeven in ons huis. En we zijn ze gaan gebruiken. Wat doe jij met de cadeautjes van God? Neem je ze aan. Pak je ze uit. Ga je het gebruiken? En uiteindelijk, wat doe je dan terug? Dank u zeggen. Dank aan God. Dat is de vrucht in ons leven. De vrucht van de rechtvaardiging. God zij met u. Amen.

0: past helemaal bij het vrolijke thema vandaag. Mijn verlosser leeft Talita Nawijn. Ik zou haar graag op mijn verjaardagsfeestje hebben, hoor. En Wietse, we mogen toch doorpraten over jouw preek van zojuist. En ik haak even aan bij die cadeautjes die God ons wil geven. Hoort natuurlijk helemaal bij het feestthema. Denk je dat er veel christenen zijn die Gods cadeaus voor hen nog ingepakt hebben gelaten?
1: Ja, ik denk dat er zeker mensen zijn die dat inpakken. Dat ingepakt laten zitten. Omdat ze niet overtuigd van zijn dat hun naam op die cadeautjes staat. Dat ze voor hen zijn. Ik kom heel vaak mensen zeggen die dit wel bevestigen. Die zeggen, ja, dat is zo, want het staat in de Bijbel. Maar dat hun naam staat geschreven op die cadeautjes, dat is iets wat sommige mensen al niet lezen. Dat is voor hele vrome mensen, of voor mensen die nog een hele hoop andere dingen gedaan hebben, of een bepaalde geestelijke status bereikt moeten hebben. Dat kom ik vaak tegen. Of soms ook de eigen wijsheid. Dat ze liever voor de goedkope producten gaan en de makkelijke dingen dan voor deze kostbare cadeaus die God ons geeft.
0: En als je naar die eerste kijkt, dan zit vaak ook wel achtergrond in van wat je altijd geleerd is. Hè? Ja. Dat je inderdaad een bijzondere ervaring moet hebben of heel geestelijk moet zijn. Ja. Hoe ga je dat gesprek dan aan? Hoe breng je dan iemand om te zeggen, ja, maar ik ben ervan overtuigd dat het ook echt voor jou is?
1: Nou, allereerst, kijk, in bepaalde kringen wordt dat de bevinding genoemd. Hè? Dat je eerst een bevinding, je hebt een ervaring nodig. Het woord komt hier zelfs ook voor in deze tekst, in vers 4. Hè, als een ondervinding. Maar die ondervinding, die mag er best zijn. Maar die ondervinding is niet het doel. Je kan een ervaring hebben met God. Maar juist de ervaring dat God met jou bezig is, is wat ons hoop en vrede geeft. Dat God zich bemoeit met ons en op zoek is naar ons. En juist het woord van God laat heel duidelijk zien dat het niet uit het voelen is. Je ziet in bepaalde streng gereformeerde kringen dat dat ondervinding kan zijn. Maar ik durf ook wel eerlijk te zijn dat heel aan de andere kant van de kerk die bevinding ook kan zijn. Ik hoor soms mensen die, ik noem ze maar even tussen aanhalingstekens, de conferentiechristenen, die van preesavond tot opwekkingsconferenties hoppen en daar hun geestelijke kicks vandaan halen, zonder dat ze in hun eigen dagelijks leven een gezond patroon hebben van Bijbel lezen, bidden, dat hun standvastigheid niet moet zijn in de geestelijke kick van, kan muziek zijn, kan ervaring zijn of getuigenis, die natuurlijk heel mooi zijn. Van harte, fijn als mensen er naartoe gaan. Maar het is voor mij niet de grond. Het is een, als het ware, een oase waar je even in mag zijn, in een tijd waarin je ook sterk moet zijn in wat er in Gods woord geschreven staat. Romeinen is daarin echt een brief die heel duidelijk maakt, hè, zoals vers 1, wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof. Dit is een statement in het nu. Niet afhankelijk van mijn gevoel op dat moment. Want ik kan een rotdag hebben, God misschien dagen niet ervaren, dat mijn gevoel moet uit de feiten ontleend worden. Als ik het gaat omdraaien, dat de feiten uit mijn gevoel ontleend moeten worden, dan wordt het heel lastig. Dan moet ik altijd een goed gevoel hebben om te ontdekken dat God met mij is.
0: En als je dat gevoel krijgt bij een conferentie waar je denkt, hey, wat zijn we met veel, en dan krijg je daar een
1: mooi, prachtig
0: ervaring van, maar ik voel God hier heel dichtbij. Dat is op zich mooi, maar
1: dat is heel mooi. Zeker, dat wil ik zeker niet dat je dat niet moet doen en niet mee mag maken. Dat hoor je mij niet zeggen. Ik zal de laatste zijn. Maar het is niet de basis. Dat is de geestelijke rijkdom dat we dat mogen hebben en mogen ervaren. Maar ik kijk naar de verhalen uit Open Doors van mensen die in de gevangenis zitten, tientallen jaren omwille van hun geloof. En dat God er ook bij kan zijn. En daar ook aan het werk kan zijn. Ja, en dan heb je zelfs geen kerkdiensten, zelfs geen muziek die je op je oortjes kan zetten of andere dingen. En natuurlijk, God spreekt door muziek. Hij spreekt door conferenties heen. Maar als dat het enige is, hè, dat je waar je tussen springt als het ware, of van zondag tot zondag kan ook. Laat het in de eigen kerk nemen. Hè, dat het alleen op zondag beleefd wordt. En ik hoop zo dat christenen gaan ervaren dat God op maandag, dinsdag, woensdag op je werk, op de fiets, in dankbaarheid in de supermarkt, dat God daar ook is. Dat je vrede hebt met hem.
0: Ja, want door die vrede krijgen we toegang tot hem. Ik vond het heel mooi hoe

0: Maar een vader die als een kind om een brood vraagt geen steen geeft. En als om een ei vraagt geen slang of andere dingen. Dat is zo die heerlijke nuchterheid van God de Vader. En Jezus wil klaarblijkelijk dat wij God gaan zien als een vader. En ja, ik heb zelf kinderen. Die kunnen soms hele vreemde vragen stellen. Maar ik zal niet boos worden om vragen. Want die mogen toch komen? En soms glimlach je erbij. Zou God soms niet glimlachen om onze wensen? En als mijn kind door een schoenenwinkel lopen en weer duurste paar schoenen wil kopen. En dat vraagt, pa, ik wil deze schoenen. En die kosten dan weer €160. Dus dat ik zeg, ja, dat gaan we niet doen. Word ik dan boos? Nee, ik glimlach erbij. En dan denk ik, ja, nou goed, hè? We gaan verder. Ja, misschien is het heel kinderachtig wat ik nu zeg. Maar zo wil ik graag ook. Zo ervaar ik ook mijn eigen relatie met God. Ja. Ik mag bij hem komen, ik mag vragen, want ik heb vrede met hem. Ik mag naar binnen komen en zalig zijn die geloven als een kind. Zij zullen het koninkrijk de hemelen beërven. Dus ik zou spelend die balzaal van Gods troon binnen willen wandelen en huppelen. En hoe heerlijk het dan bij hem te zijn.
1: Is hij erbij? Het is niet zo dat God alles zal geven, maar je mag alles vragen.
0: Nee, en laten we zeggen, die heiligheid van God, wat je net noemde, is wel goed om dat te benoemen. Ja, die is er. Zoals een kind respect hoort te hebben voor zijn ouders. Eer uw vader en uw moeder. Zo heb ik diep respect voor God. Maar het meest verheerlijkende God is dat hij in al zijn grootheid en heerlijkheid gezien wil worden als iemand die omziet naar het zwakke, het kleine. En daar ben ik er één van. Mm. En dat mag je eigen leven ervaren. En daarom zijn dit grote woorden. Vrede hebben. Ik als klein mens met een grote God. Ik als klein mens die toegang mag hebben tot de troonzaal. Probeer dat eens in te denken. En ja, weet je, het staat er. Ik kan het niet anders maken.
1: We komen bij het roemen in de hoop. Ook zelfs in verdrukkingen. Is dat eigenlijk weer hetzelfde? Dat is ook weer niet een gevoel. Hè? Dat is een wetenschap, een staat van zijn. Want het kan zijn dus dat je het helemaal niet voelt. Ik voel die hoop misschien niet altijd in mijn leven.
0: Nee, klopt. En daarom staat hij opgeschreven voor ons. Ja, want laten we heel eerlijk zijn. Bedoel, je hebt al van die dagen dat ene journaalbericht over het andere dendert. De hoop kan verliezen. Of dat er in je familie of gezin allerlei dingen gebeuren. Kijk, de Bijbel zegt niet dat het niet gebeurt. De Bijbel zegt, als jij met God volhardt in geloof en vrede, dan ga je God er ondervinden in situaties. Weet, dat zijn de situaties die je soms periodes hebt, dat je denkt, nou ja, hey, ik geloof, ik ervaar misschien wel iets. En opeens gebeurt er wat. Ik zie dat als voorganger heel vaak als ik bij mensen op bezoek kom die getroffen worden door een ernstige ziekte of door andere vormen van lijden in hun leven. En dat ze dan opeens zeggen, en dan ervaar ik God zo dichtbij. Ik denk dat veel luisteraars dat ook vast zullen kunnen beamen. Ook vanmorgen weer. Dat ze zullen zeggen, ja, dat zijn de momenten dat ik God heel dichtbij heb ervaren. En welke termen noemen mensen dan? Goh, ik bleef rustig in dat ziekenhuis bij mijn operatie. Dat noem ik vrede. Ik ging bidden toen ik voor die grote moeilijke uitslag ging. Toegang tot God. En dan zeggen ik, en dat is die ondervinding. En natuurlijk is verdrukking ook geloofsvervolging en dat soort dingen. Maar ook in onze situaties. En als je dat ervaren hebt, heb je weer hoop voor de volgende keer. Ja. Want als je dat geleerd hebt, dan weet je de volgende keer, ik ga het weer doen, want het was goed om bij mijn hemelse vader te zijn. En dat is de ondervinding. Niet de ondervinding van, ben ik goed genoeg of niet? Want dat ligt niet in die ondervinding. Dat is ook niet voor mij de bevindelijkheid. Nee, die ligt in de zekerheid van geloof die in Gods woord geschreven staat. Dat zalig zijn zij die geloven. Dat is de hoop. Dat is onze toegang, dat is onze vrede. En die hier in vers 1 duidelijk staat. Ik kan het niet makkelijker maken dan als Paulus hem omschrijft in vers 1. Wij dan gerechtvaardigd uit geloof. Niet door daden, dat staat ook niet door een geestelijke ervaring. Nee, wij hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus. Punt.
1: Dat is de zekerheid van ons behoud.
0: Ja.
1: Hoe zie je dat als je dan die zekerheid hebt gekregen? Je hebt het offer van Jezus mogen aannemen. Maar er blijft toch ook zonde in je leven? En er blijven dingen waarvan je denkt, hé, maar ik ben hier weer de mist in gegaan.
0: Nou ja, goed. Daar zie je natuurlijk uiteindelijk ook dat wij weer die kinderen van God mogen zijn die onderweg zijn. Die niet afhankelijk van ons vallen en opstaan ons behoud hebben. Wij worden behouden en dat zit in het kindschap van God. Door mijn kinderen kunnen fouten maken. En daar vind ik ook wat van. En soms corrigeren ze ook de ene keer wat strakker dan de andere keer. Dat is ook hoe wij weer dat vaderschap vormgeven. Maar mijn kind is, als het een keer een groot fout heeft gemaakt, niet opeens niet meer mijn kind. Nee, het is mijn kind. En ja, ik tuchtig mijn kinderen, even een moeilijk woord,

0: gebruiken, opvoeden, misschien wat zachter benadrukt. En dat tuchtige is vaak dat ik soms streng toespreek, af en toe eens ook laat ondervinden, zelfs ook wel eens een standje of straf kan geven. Dat doe ik niet omdat ik ze haat. Ook niet meer om te zeggen, je bent mijn kind niet meer. Maar ik wil graag dat ze op de goede weg gaan wandelen. Boek Spreuken zegt daar ontzettend veel over. Dat is hoe God ook met ons omgaat. Dat wij fouten mogen maken. Hij keurt het niet goed. Hij zegt ook niet goed gedaan. Hij zegt, dit is niet hoe ik het je gezegd heb. Dit is niet hoe het geschreven staat. Ik wijs je er weer door de Heilige Geest er weer bij hoe het zit. He, dat is weer wat vers 5 zegt. He. De hoop beschaamt niet. Dat beschamen betekent ook dat het, gaat dat misschien niet goed? Is het dan niet oké? Dat beschamen zit iets in van twijfel. Nee, want de liefde van God is in onze harten uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is.
1: Prachtig om te horen. Dankjewel dat we er zo over door mochten praten. Zou je met ons willen bidden?
0: Ja. Hemelse Vader, dank u wel dat u onze vrede bent. Dat u ook in de binnenkamers van ons hart gekomen bent en gezegd heeft, vrede zijn met u. Heren, uit onszelf zijn wij niets. Uit onszelf derven wij de heerlijkheid Gods, omwille onze zonden, onze ongerechtigheden en alles wat wij niet verdiend hebben. Maar het was uw grote genade die ons opgezocht heeft. Die ons uitgenodigd heeft om door geloof en genade te naderen tot de troon van God. Niet door eigen werk, maar door het verlossende werk van de Heer Jezus. En dank u wel dat u uw kinderen, die in geloof bij u willen horen, cadeaus heeft gegeven om in dit leven staande te blijven. Vrede, toegang, hoop en zekerheid. Heren, dat zijn dingen die we iedere dag zo hard nodig hebben. Die we in alle omstandigheden, of nou ziek zijn of moeite kennen, maar ook in ons dagelijks leven onze vreugde kunnen worden. Heren, omdat het ons standvastigheid geeft. Omdat het ons geloofsvreugde geeft. Maar ook die ervaring, Heren, dat u niet loslaat wat uw hand begonnen is. Omdat we uw kinderen mogen zijn door geloof. Dank u wel, Heren, voor dat geweldige offer wat u ons gebracht heeft. Dat we zekerheid mogen hebben. Dan bid ik ook voor die mensen, Heer, die zekerheid nog niet kunnen ervaren in hun leven. Heer, ik hoop en bid ook dat die zekerheid niet gevonden wordt in een goed gevoel, maar in de zekerheid van het woord van God wat leven geeft. Heer, dat mensen het mogen aannemen omdat het geschreven staat. En dat ze die cadeautjes mogen ontdekken omdat hun naam erop staat. Vader, u alleen kunt dat doen. Want zoals we net ook lazen in vers 5, is het uw Heilige Geest die in onze harten is uitgestort. Die overtuigt van zonde, maar ook zeker van gerechtigheid door de Heer Jezus. Vader, zegen ons allen. Of we nu in moeite verkeren, of in goede gezondheid. Of we nu in de flow van het leven zitten, of in allerlei terreinen tegenstand vinden. Uw naam zij geprezen in dit alles. Ga zo met ons mee. Draag ons dag aan dag. Zegen de zieken en de eenzamen. Zegen ons land en ook onze gemeenten. En alles wat erin mag gebeuren tot eer van uw heilige naam. Amen.
2: Ik kan zelf toch wel beslissen wat goed

Martijn Buwalda, til me nu dan maar op. Misschien heb je dat nodig om opgetild te worden. Daarom is het ook zo waardevol dat we Gods zegen voor elkaar mogen uitspreken. Misschien past het bij je om die zegen ook aan alle andere luisteraars toe te bidden en je handen naar de radio uit te strekken. Vader, dank u wel dat u met ons meegaat. Vader, dank u wel dat we het niet alleen hoeven te doen. En dank u wel dat we in uw feest van genade steeds weer opnieuw terug mogen komen, uw genade mogen ontvangen. Wees zo gezegend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest om ook zelf tot zegen te zijn.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Anderhalf uur later dan gepland is in Maleisië de race om de grote prijs van Bahrein in de Formule 1 begonnen. Eigenlijk stond de race gepland voor 9 uur, maar toen was het noodweer. Bij een tweede startpoging vielen auto's uit door de nattigheid. Nadat de baan genoeg was opgedroogd, kon er alsnog worden gestart met Verstappen op pole position. In een huis in Bergen op Zoom in Brabant is een dode gevonden. Er is ook iemand als verdachte aangehouden. Die persoon wordt verhoord, maar veel meer is op dit moment nog niet bekend. De politie verwacht later op de dag met meer informatie te komen over wat er is gebeurd. In het Friese Vinkega is een busje tegen een boom gebotst. De bestuurder kwam klem te zitten, werd door de brandweer bevrijd en moest naar het ziekenhuis, meldt Omroep Friesland. Ook een ongeluk op de A9 bij Amstelveen. Een vrachtwagen raakte van de weg en kantelde bovenop een auto. De bestuurder daarvan moest naar het ziekenhuis. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt en op steeds meer plekken komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
3: ANWB. De A9, Diemen, Alkmaar is in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen ter hoogte van Amstelveen Stadshart. Dit gaat nog wel even duren, want de vrachtwagen ligt op zijn kant en moet geborgen worden. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En een pechgeval op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Dat is gebeurd ter hoogte van de knooppunt Gouwen bij Gouda. Er staat 2 kilometer file met 5 minuten vertraging.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: toe.
1: Abortus zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht.
2: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
1: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
2: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
1: Over strijd voor het leven.
2: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt. Hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
3: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De dierenbescherming is blij dat staatssecretaris Erkens zegt serieus te gaan kijken naar het initiatief wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren voor een verbod op onverdoofd slachten. Erkens wil er zelf ook vanaf, maar vindt het ook complex, zegt hij. Religieuze groepen mogen wel onverdoofd slachten en het raakt dus de vrijheid van godsdienst. Het noodweer in Catalonië in Spanje heeft 2 mensenlevens geëist. Een man kwam onder een omvallende muur terecht. Wat de ander is overgekomen is niet bekend. Op veel plekken viel een record hoeveelheid regen. Straten in en rond Barcelona liepen onder water en wegen werden afgesloten. Ook het regionale treinverkeer kwam stil te liggen. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. 1 zou er slecht aan toe zijn. Of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Alarmcentrale Eurocross heeft geen meldingen gehad. Het bluswerk was lastig omdat her en der gasflessen ontploften. En dan het weer van Weer Online. De mist verdwijnt op steeds meer plekken en er komt de zon erbij. Het wordt 18 tot 22 graden en er staat weinig wind. Ook morgen eerst mist, daarna zonnig en een graad of 20. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: De A9, die men richting Alkmaar is, in beide richtingen dicht de hoogte van Amstelveen Stadshart. Er zijn ongeluk gebeurd waar ook een vrachtwagen bij betrokken is. Die wordt op dit moment geborgen. Dit gaat ook nog een tijdje duren. In beide richtingen is de weg dus ook de komende uren zeker nog ook dicht. Omrijden kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 4 kilometer file met een kwartier vertraging.
1: Is het worship weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Het is Max Verstappen gelukt, zijn eerste Grand Prix-overwinning dit seizoen. In Maleisië ging hij als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De Grand Prix begon anderhalf uur later, allereerst door noodweer en daarna door auto's die stilvielen in de opwarmronde, omdat de software niet tegen de nattigheid kon. De eigenaar van de kapperszaak in Den Bosch, waar vannacht een explosie was, heeft geen idee wie dat kan hebben gedaan. Ik heb geen vijanden en ben vriendelijk met iedereen, zegt hij bij Omroep Brabant. Bij de explosie vloog een deel van de gevel eruit. Buren boven de winkel werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden. Tijdens het bezoek van de Duitse bondskanselier Merz aan Kiev heeft Rusland opnieuw de brug over de rivier de Dnieper aangevallen. Terwijl er verkeer overheen rijdt, slaat een drone in bij een van de pijlers, is te zien op beelden die president Zelensky deelt. Volgens hem vuurde Rusland vannacht in totaal 135 drones op Oekraïne. Er is één dode. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Een paar bijzonderheden deze zondagmiddag. Om te beginnen de A6, Emmeloord richting Lelystad. Voor Zwifterband bij de werkzaamheden daar 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. De A9, Diemen-Alkmaar, is in beide richtingen nog altijd dicht bij Amstelveen Stadshart. Daar gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk waar ook een vrachtwagen bij betrokken was. Die lag op zijn kant, die wordt geborgen nu. Dit gaat ook nog wel even duren omrijden. Kan via de A10 Zuid bij Amsterdam. En de A28 Utrecht richting Zwolle. Bij Hoevelaken bij de werkzaamheden daar 3 kilometer met ook een kleine 10 minuten vertraging.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Na het noodweer in de Spaanse regio Catalonië hebben de alarmcentrales van de ANWB en Eurocross iets meer dan 10 hulpvragen van Nederlanders gekregen. Die gaan niet over letsel, maar wel over extra kosten die mensen maken nu ze noodgedwongen langer in het gebied moeten blijven. Het noodweer zorgde voor overstromingen in onder meer Barcelona. In Amsterdam zijn een paar honderd mensen op de been voor een grote dierendagdemonstratie. Het is een protest tegen de dierenindustrie. Denk daarbij aan dierproeven en de bondindustrie. Verschillende dierenrechtenorganisaties doen mee. De demonstranten lopen van de Dam naar het Museumplein. Bij een grote brand op een camping bij het Gardameer in Italië zijn meer dan 20 mensen gewond geraakt. De camping is ook bij Nederlanders populair, maar of er ook Nederlanders onder de gewonden zijn is niet bekend. Op Facebook klagen gasten van de camping dat er niet is gewaarschuwd voor de brand en dat vluchtwegen waren afgesloten. En dan het weer van Weer Online. Vrij zonnig met ook wat stapelwolken. Het is zacht, 18 tot 22 graden. Morgen eerst een paar mistbanken, daarna ook zonnig en opnieuw zacht. En dat is over het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Start viel op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer met 20 minuten vertraging daar. De A9 is in beide richtingen dicht. De weg Diemen-Alkmaar, dat is bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend een ongeluk met een vrachtwagen daar. Die vrachtwagen is op zijn kant terechtgekomen. Gaat voorlopig nog wel even duren daar. Dus omrijden via de A10 Zuid. Dat kan niet geheel filevrij. Maar als je vanaf de A4 komt, vanuit Den Haag naar Amsterdam, staat voor knooppunt de Nieuwemeer namelijk 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad. De werkzaamheden bij Alfred Zwifter band veroorzaken een kwartiertijdsverlies. En op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle wordt ook aan de weg gewerkt. 10 minuten vertraging bij Hoevelaken.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Na de vondst van een dode vanmorgen in een huis in Bergen op Zoom is een man uit Roosendaal aangehouden als verdachte. Hij zit vast en wordt verhoord. Intussen wordt in het huis sporenonderzoek gedaan en praat de politie met mensen in de buurt. Vermoed wordt dat het slachtoffer door geweld is omgekomen. De politie heeft afgelopen week een pakket met een paar kilo cocaïne onderschept. Het pakket kwam uit Colombia en was bestemd voor een bedrijf in Amsterdam-Noord. Of dat ook iets met de drugs te maken heeft, is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. De kook wordt vernietigd. Nog nooit zijn zoveel mensen naar het Oktoberfest in München geweest als dit jaar. De afgelopen weken kwamen bijna 7,5 miljoen feestvierders naar Zuid-Duitsland. Ze dronken ook meer bier dan vorig jaar. Er ging 6,7 miljoen liter doorheen. Het Oktoberfest is een van de grootste volksfeesten ter wereld. Het weer van Weer Online. Een mix van zon en stapelwolken. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuwsradio Verkeer.
1: ANWB.
3: 80 kilometer file in het land. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt De Nieuwe Meer. Dat komt doordat de A9 dicht is, de weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Omrijders die gaan via de A10 Zuid. Op de A6 Emmeloord-Lelystad. Werkzaamheden bij Zwifterband. 6 kilometer file daar met 25 minuten oponthoud. Die vertraging heb je ook op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Kuik 4 kilometer file na een ongeluk. En op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch een ongeluk bij afrit Biezen-Mortel. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Abortus zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht.
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt. Hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Nieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Autosportfederatie FIA geeft toe. De chaos rond de start van de Formule 1 Grand Prix in Maleisië komt door een softwarefout in de elektrische motor. Op het kletsnatte circuit viel daardoor tijdens de opwarmronde de ene na de andere auto stil. De race begon 1,5 uur later dan gepland en werd gewonnen door Max Verstappen. Na de gewelddadige schoolprotesten van afgelopen week in Frankrijk blijven daar morgen honderden scholen dicht. Ze vrezen voor nieuwe onrust of de panden zijn zo zwaar beschadigd dat er geen les kan worden gegeven. Volgens de Franse onderwijsminister zijn bijna 80 schoolmedewerkers en leraren bij de acties gewond geraakt. De A9 bij Amstelveen blijft langer dicht dan verwacht na een ernstig ongeluk vanochtend. Een vrachtwagen raakte van de weg, kantelde en belandde bovenop een personenauto. De bestuurder daarvan raakte gewond en ligt in het ziekenhuis. De schade aan het asfalt en een tunnelwand is vermoedelijk pas rond 8 uur hersteld. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwmeer. 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. Heeft ermee te maken dat de A9 dicht is. De weg Diemen-Alkmaar. Dat is in beide richtingen zo bij Amstelveen Stadshart. Nog tot 8 uur vanavond, want er wordt een vrachtwagen geborgen. En daardoor dus die vertraging ook op de A4, want je rijdt om via de A10 Zuid. De A6, Emmeloord-Lelystad bij Zwifter bandwerkzaamheden, kwartiertje oponthoud daar. En 5 minuten vertraging nog op de A10 Oost vanuit het Koenplein naar knooppunt Watergaasmeer bij Zeeburg.
1: Groot nieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation. Groot.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

valse blik aan een prachtig ver gezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Bij een motorongeluk in de buurt van Kuik in Brabant is een jongen van 17 overleden. De motor crashte tegen een boom. De broer van de jongen probeerde hem nog te reanimeren, maar zonder succes. De politie weet nog niet zeker of het een eenzijdig ongeluk was en doet onderzoek. In Amsterdam wordt de Bijlmerramp herdacht. Op 4 oktober 1992 stortte een vliegtuig van El Al na motorpech neer op 2 flats. Er vielen tientallen doden. Het programma begint in de Peperdome met muziek en toespraken. Om 6:30, het moment van de crash, is er bij het herdenkingsmonument een minuut stilte. Het weer van Weer Online. Een mix van stapelwolken en zon. Het is erg zacht met 18 tot 22 graden. Morgen in het midden en zuiden de meeste zon en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
1: ANWB.
3: Lange tijd was de A9 de weg Diemen-Alkmaar in beide richtingen dicht. Nu is de weg alleen nog dicht vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen Stadshart. Vanochtend kantelde daar een vrachtwagen. De boel moet nog gerepareerd worden daar en dat gaat tot 8 uur duren vanavond. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid. 10 minuten vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij Zevenaar, 6 kilometer file. En 10 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A28 vanuit Utrecht naar Zwolle, file bij Hoevelaken.
1: Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is een explosief onder een auto gegooid. Een deel van het explosief ging af, dus zijn bomexperts van Defensie erbij gehaald om het onschadelijk te maken en is de straat afgezet. Volgens de Eindhovense politie gaat het waarschijnlijk om zwaar illegaal vuurwerk. Amerika wil nog deze maand een nieuw gesprek met Oekraïne en Rusland om een eind te maken aan de oorlog. Dat zegt president Zelensky na gesprekken die hij gisteren had met Amerikaanse onderhandelaars. Hij zegt ervoor open te staan om snel te gaan praten. Het is nog niet duidelijk waar het gesprek is. Het British Museum in Londen neemt extra maatregelen nu daar tijdelijk het tapijt van Bayeux te zien is, een beroemd borduurwerk uit de 11e eeuw. Er komen zoveel mensen op af dat de wachttijden soms oplopen tot meer dan 2 uur. Het museum hoopt dat op te lossen met ruimere openingstijden, extra zitjes en betere bewegwijzering. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
1: Grootnieuws. Dit is het Worship Weekend.
0: Het christelijke radiostation.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt, of de interesse die je in iemand toont, of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio. Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. In een woonwijk in Eindhoven is explosief materiaal onder een bestelbusje vandaan gehaald. Bomexperts van Defensie hebben de klus geklaard. Waarschijnlijk gaat het om zwaar vuurwerk. Een deel was al ontploft. Hoe het onder het busje terecht kwam en of het gaat om een gerichte aanslag valt nog niet te zeggen. Na een zwaar ongeluk op de A9 bij Amstelveen is de weg richting Alkmaar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op is wel weer open. Op de A9 botsten vanochtend een auto en vrachtwagen tegen elkaar. De auto kwam ondersteboven te liggen. De vrachtwagen sloeg om en belandde op zijn zijkant. Er viel 1 gewonde. Honderden mensen hebben in Amsterdam een mars gelopen voor dierenrechten. Ze liepen vanaf de Dam naar het Museumplein. De demonstranten willen een einde aan dierproeven en dat er geen dieren meer worden gedood voor bont. Ook vinden ze het niet kunnen dat varkens en kippen massaal worden opgesloten in kleine hokken. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
0: Elke avond vanaf 7 uur.
1: De mooiste kerk- en koormuziek.
0: Het christelijke radiostation.

0: juicht, want Jezus is Heer, wordt het christelijk Hierdens mannenkoor.
1: Hans van Vuren.
0: Een hele goede avond. Je luistert naar Grootnieuws Radio. Dit is het Heerlijk Loflied, aflevering 868. Vanavond een gesprek met Evert van der Veen. Hij is dirigent van het christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten. En dat is ons Blijde Klanken koor van de week. En met Arjan Post spreek ik over muziek van trompetist Ryan Anthony. Verder maken wij kennis met een nieuw album van het christelijk mannenkoor Staphorst. En mag ik kaartjes weggeven voor het concert van de Martin Mans Formation. Kortom, er gebeurt van alles. Eerst een Duitsstalig lied, gezongen door Vox Jubilans. Preis und Lob sei unser Gott gesungen.

0: Gebaseerd op de tekst van Psalm 25, Heer, mijn hart zoekt u te vinden. Een compositie van Johan Bredewoud, uitgevoerd door het christelijk gemengd koor De Zeeklank uit Vollenhoven.
1: Het Blijde Klanken, koor van de week.
2: Deze week christelijk interkerkelijk mannenkoor Fontanus uit Putten.
0: Volgende week is het feest in de Oude Kerk van Putten. Op 9 oktober aanstaande wordt het jubileum gevierd. 50 jaar mannenkoor Fontanus. Vandaag kijk ik daarop vooruit met de dirigent. En dat is Evert van der Veen. Evert, een hele goede avond.
3: Dankjewel.
0: Ja, feestelijkheid binnen een koor is natuurlijk eigenlijk altijd ook wel lekker, lijkt me. Vind jij dat ook? Maakt dat zo'n jaar leuker?
3: Ja, dat vind ik wel, ja. Het woord feest zegt het al een beetje natuurlijk. Maar kijk, je maakt in een koor maak je ups en downs mee. En dit is een up. Dus dit is leuk. En je merkt ook dat het koor daar wel naartoe leeft, ja. We zijn er ook al een tijdje mee bezig met het repertoire. Voor de vakantie al aan begonnen. En nu gaan we dat wat bijsleutelen, zeg maar. Wat afwerken.
0: Ja.
3: Dus het komt dichterbij, hè?
0: Ja, want kun je eens meenemen in dat repertoire bij zo'n jubileum? Denk je toch van, oké, we vieren dat we al 50 jaar onderweg zijn. Ja, ja. Maar je kunt ook niet bij elk jubileum weer helemaal teruggaan naar de beginjaren. Maar misschien ook weer wel. Hoe hebben jullie dat aangepakt?
3: Nou, we hebben een muziekcommissie. En wij overleggen altijd over de muziek voor de komende concerten. En toen kwam het idee naar boven om in ieder geval ook stukken te zingen van de oud-dirigenten. En Dick van Leeuwen is daar dirigent geweest. Mm-hmm. Bert Koelewijn is daar nog een kleine tijd geweest, geloof ik. Of dat hij daar verving. Zelfs Mario Tellenkes heeft daar nog wel eens vervangen af en toe.
0: Oh, kijk.
3: Henk van Sonneveld, Hilversum, geloof ik.
0: Ja.
3: En Wim Klein-Harneveld is daar natuurlijk heel lang geweest. Helaas is hij begin van het jaar overleden. We hebben nog gezongen tijdens zijn afscheid. En ik ben er zelf nu alweer 16 jaar dirigent. Mm. Dus we hebben ook gekozen om van de oude dirigenten wat stukken te nemen en die tijdens het jubileum te gaan zingen.
0: Is dit dan ook een moment dat je relaties van die oude dirigenten nog benadert? En zegt van, we gaan bijvoorbeeld, ik pak maar even Henk van Sonneveld. Dat is natuurlijk al even geleden dat hij was van de beginjaren. Zijn er nog contacten?
3: Ik heb begrepen dat het bestuur al die oud-dirigenten die nog in leven zijn benaderd om ook het concert bij te wonen.
0: Ja, dat is wel mooi.
3: Maar hoe dat nu gegaan is, heb ik eigenlijk niet inzicht in.
0: Nee. En zijn dat dan stukken die jullie toch nog wel een beetje ook op het in het vizier hadden? Of moet je echt soms even graven van, oké, het zit helemaal voor in de map. Er zit stof op. Tijden niet gezongen.
3: Ja, dat klopt. Maar van Wim Klein-Harneveld zat er best nog wel. Ja, dat is ook het meest recent natuurlijk. Stukken in de map. Ja. Die bewerkte ook veel van mannenkoor. Van Bert Koelewijn konden we niet heel veel vinden. Heer, wees mijn gids. En een mooie setting. Echt van mannenkoor. Die gaan we ook zingen. Van Henk van Sonneveld. Heer in de hemel, geloof ik, gaan we zingen.
0: Oh, kijk.
3: Zo zijn er wat van die stukken die. Zelfs Gijs Evers, ik weet niet of je die naam wat zegt.
0: Zeker,
3: die
0: is van de Veluwse zangertje.
3: Ja. Die is daar ook nog, dacht ik, een tijd dirigent geweest. Misschien wel
0: met
3: de oprichting.
0: Hij was de eerste. Ja,
3: zie je wel. Maar daar kon ik eigenlijk maar één stuk voor vinden voor mannenkoor. En dat was een kerststuk. Dus dat gaan we niet zingen met een jubileum.
0: Hoe werkt dat als het niet een jubileumjaar is? Zijn al die dingen die in die 50 jaar hebt gezongen, zitten die allemaal in de rugzak, zeg maar, van het koor? Horen die er allemaal bij? Of is er ook een moment dat je als koor een nieuwe dirigent zegt, joh, gooi die rugzak nog eens een keer even helemaal overhoop. We houden een paar dingen en de rest, dat is leuk voor in een lijstje aan de muur, maar voor de rest niks.
3: Nee, het, je ziet wel dingen terugkomen. Dat willen we ook. Kijk, als we met de muziekcommissie vergaderen, dan zeggen we altijd, we willen wat nieuwe dingen. Mm-hmm. En we willen wat dingen vanuit de kast weer. Want ja, je merkt ook wel, de leeftijd van het koor wordt natuurlijk ook hoger. Ja. Dus dan wordt het instuderen ook wel wat lastiger. Niet alleen qua stemvorming, maar ook qua, hoe moet ik zeggen, de energie bij de mannen. Maar ja, goed, we halen wel eens wat terug.
0: Ja.
3: Maar we willen ook wel vooruit, alhoewel dat lastig is.
0: Ja, waarom is dat lastig?
3: Nou ja, je ziet toch, dit koor heeft met alle respect hoor, heel veel altijd uit liederen uit Johan de Heer gezongen. Mm-hmm. Is ook prachtig.
0: Ja.
3: Maar wil je als koor verjongen, dan is dat nu gewoon heel erg moeilijk om die stap weer te maken.
0: Mm.
3: Koren die later opgericht zijn, ik ben bijvoorbeeld nu dirigent van het koor De Regenboog in Lunteren, die zijn 16 jaar geleden of zo opgericht, ik noem maar wat. Dat is al vanuit een heel ander startpunt gegaan, ook qua repertoire betreft. Ja. Dat gaat makkelijker nu.
0: Dus dan gaan bijvoorbeeld liederen uit de Opwekking Bundel en Sela, die gaan daar makkelijker in. Ja. En terwijl je die als Fontanus misschien ook zou kunnen zingen.
3: Ja, ik probeer bij Fontanus ook wel wat dingen. Zoals met Kerst zingen we nu dat Caudete. Je probeert daar wel wat in te doen.
0: Mm-hmm.
3: En we zingen dat lied De Rivier, heb ik zelf bewerkt voor mannenkoor. Zingen ze ook graag.
0: Ja.
3: Maar het is niet zo makkelijk om een stap te maken en om dan die jongeren er weer bij te betrekken.
0: Heeft dat te maken met de muzikale kant? Of heeft dat toch ook met een kerkelijke beleving te maken van een lied?
3: Ik denk ook beide wel een beetje. Ja.
0: Kijk, zo'n de Rivier, er zijn natuurlijk bepaalde kerkelijke groeperingen waar dat op zondag heel erg gezongen wordt en ja. Andere weer minder.
3: Ja, dat klopt ja. Dat, nou je dat zegt, kijk, ik ben ook organist in de kerk in Putten, in de PKN dan, Ervo in de Bond, zeg maar.
0: Ja.
3: Daar zingen we dat soort liederen niet.
0: Nee.
3: Maar bij het mannenkoor kan het prima. Maar dat vind ik ook wel het mooie. Het is een interkerkelijk koor.
0: Mm-hmm.
3: We komen al zingen het altijd bij elkaar.
0: Ja.
3: Dat is ook prachtig.
0: Schrijf je zelf wel eens muziek voor dit koor?
3: Ja, ja, ik heb ook wel voor mannenkoor verschillende dingen bewerkt. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, bewerkingen of echt ook nieuwe composities?
3: Ja, ook wel eens, maar dat vind je niet zoveel. Je bewerkt het meest. Ik heb bijvoorbeeld een keer een bewerking over Psalm 8 gemaakt. Die had ik ook voor gemengkoor bewerkt. Dat is niet waar je de melodie hoort van de psalmen zoals ze zondag zingen, laat ik maar zo zeggen. Maar een ja. Andere bewerking.
0: Ja.
3: Maar het meest is wel bewerken. Het is niet iets helemaal nieuws, zeg maar.
0: Gewoon even een zijspoor. Maar als je dat dan gemaakt hebt, en je bent daar uiteraard enthousiast over zo'n arrangement. En je bent op zondag als organist in de kerk aan het dienen. Weef je dat er dan wel eens doorheen?
3: Ja. Ik heb wel de gewoonte om, als ik heel vaak als ik een preek heb gehoord,
0: ja.
3: Dan schiet mij een lied te binnen.
0: Ja.
3: En dat speel ik dan vaak na de preek, zeg maar, voordat we de volgende psalm gaan zingen. Of uit Weerklankzingers daar ook, uit die bundel.
0: Mm-hmm.
3: Dus dat wel, dat gebruik ik wel, ja. En dat kan, als zo'n lied, ik noem maar wat, van de rivier een keer zou passen,
0: ja.
3: Dan pak ik dat wel, ja.
0: Ja.
3: En dan hoor ik vaak ook nog wel eens van de mannen dinsdags als ik op de repetitie kom van, hey, je hebt dat lied gespeeld.
0: Ja, ja, ja. Ja, dan hebben ze toch goed opgelet. Dus ja, dat is ja. Wel weer fijn. Hey, nou is op 9 oktober dit jubileumconcert.
3: Ja.
0: Daar is natuurlijk al tijden naartoe toegeleefd. Later dit jaar nog een kerstconcert. Ik hoor je een klein beetje communiceren van, nou, we zijn ook nog wel zoekend. Hoe blijven we het repertoire verbreden? En hoe blijven we die jongere doelgroep erbij betrekken? Hoe zie jij de komende jaren wat dat betreft?
3: Vind ik lastig. Ik merk bij al mijn koren dat het ledenbestand stabiel blijft of zelfs groeit.
0: Mm-hmm.
3: En bij het mannenkoor loopt het ietsje, niet veel, ietsje terug. En er komt heus wel eens af en toe weer iemand nieuw binnenwandelen.
0: Mm-hmm.
3: Maar ja, weet je, als je koren ouder worden, dan overlijden er ook veel mensen. Ik denk, of dat dit jaar of vorig jaar was, ik geloof dat er 4 of 5 mensen uit koren zijn overleden.
0: Oh, ja, heftig.
3: Dus ja, maar dat komt ook door de leeftijd, denk ik. Ja.
0: Dat heeft ook impact in het koor.
3: Zeker.
0: Want ze natuurlijk ook, ja goed, ze zullen niet allemaal vrienden zijn, maar ze hebben allemaal iets vriendschappelijks met elkaar.
3: Dat is bij Fontanus wel hoor. Er wordt wel heel erg met elkaar meegeleefd ook.
0: Ja.
3: Dat is ook heel belangrijk, denk ik.
0: Ja, zeker. Nou, het is natuurlijk een vereniging. En als je dan 5 overlijdens in een jaar te verwerken hebt met elkaar.
3: Ja.
0: Is dat voor een dirigent ook lastig? Of nou ja, lastig is een verkeerd woord, maar
3: nou,
0: zwaar?
3: Ja. Zwaar, ja. Je merkt wel dat het eventjes moet landen, laat ik het zo zeggen. We hebben dit jaar ook gezongen bij Wim Klein-Haneveld, is natuurlijk overleden dit jaar.
0: Mm-hmm.
3: Daar was koor ook in de Aker, in Putten was de dienst, hebben we als koor daar ook gezongen. En ik moet zeggen, dat maakte ook wel heel veel indruk op mij. Dus ja, ook gewoon, ja, je bent zelf ook dirigent. En we weten dat het leven is eindig.
0: Mm-hmm.
3: We hebben het ook met André van Vliet gezien dit jaar, die was dan nog veel jonger. Dus ja, het doet wel wat met je, moet ik zeggen. Het overlijden van André, het is even een zijspoor, maar dat heeft ook best wel impact op mij gehad. Ik heb met André samen gestudeerd in Utrecht, aan het conservatorium. En toen ik hoorde dat hij ziek was, hadden we wel wat contact, voornamelijk via de app.
0: Ja.
3: André zei ook, bel me niet, want daar reageer ik vaak niet op. Op de app reageer ik misschien laat, maar ik reageer wel een keer. Dus we hadden wel wat contact. Niet intensief, maar dat heeft mij ook wel wat gedaan, moet ik zeggen.
0: Ja, is dat vanwege het ziekteproces? Of omdat je elkaar toch beter kende? Of ook omdat hij nog relatief jong was?
3: Alle drie, denk ik.
0: Alle drie?
3: Ja.
0: Dit gesprek begon met een feestelijke constatering dat het jubileumconcert kwam. We hebben het nu even over de andere aspect dat natuurlijk ook bij het koorleven hoort. Ja. Maar laten we even teruggaan naar het jubileumconcert. Het is volgende week, 9 oktober, Oude Kerk Putten. Kijk even op de website van mannenkoorfontanus.nl als je er meer over wil weten. Ik kan je vertellen dat René de Ruiter orgel speelt, Bert Elbertsen piano, Noortje van Middelkoop panfluit en accordeon. En dat ook Arjen René de Post op trompet van de partij zijn. Ik wens jullie voor de komende dagen nog heel veel succes met alle puntjes op de i. Evert van de Veen, dank voor je komst.
3: Dank je wel.
0: En voor alle luisteraars, blijf lekker Groot Nieuws Radio Blijde Klanken luisteren. Want het Christelijk Interkerkelijk Mannenkoor Fontanus is deze week het Blijde Klanken Koor van de Week.

Als een hert dat verlangt naar water, een instrumentale bijdrage van The Musics. En daarvoor hoorden we het mannenkoor Fontanus, ons blijde klankenkoor van de week, met het lied 'Tis mij goed wat God doet. We gaan zo luisteren naar muziek gezongen door Judith Sportel, Gebed voor mijn kinderen. Maar eerst wil ik even attenderen op een concert dat binnenkort plaatsvindt, waar wij kaartjes voor weg mogen geven. Het gaat plaatsvinden in Wijk in Aalburg op 17 oktober. En dat gaat dan om een najaarsconcert rondom Martin Mans. De Martin Mans Foundation, om precies te zijn. Wim de Penning zal orgel spelen en Carina Petersen-Bossenbroek zal panfluit spelen. Het gaat dan om een concert in de hervormde kerk van Aalburg. En het valt dus onder Wijk en Aalburg. 17 oktober. Zeg je, dat vind ik dus interessant? Stuur even een berichtje via de website grootnieuwsradio.nl/het heerlijk loflied. Laat weten dat jij interesse hebt en wie weet ben jij de gelukkige eigenaar straks van een tweetal toegangskaarten. Ja, en dat willen we natuurlijk ook illustreren met muziek van de Martin Mans Formation. En ook kreeg ik van de week van Martin Mans het nieuwe album van het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouden Stem overhandigd. En daarop doet natuurlijk ook de Martin Mans Formation mee. Een van de liederen die zij zingen heet Psalmodie 4. Wil als ik roep mij antwoord geven. Het is geschreven, de tekst, door Gea Hoekstra. En de muziek is van Noortje van Middelkoop. Het mannenkoor-arrangement van Martin Mans. En vandaag gaan we luisteren naar Martin Mans Formation. 17 oktober dus in Wijk en Aalburg. Wil je erbij zijn? Laat het mij weten.

0: Blijf verbonden met Grootnieuwsradio Blijde Klanken. Ook via social media. Zoek op Facebook of Instagram op Blijde Klanken Grootnieuwsradio. En like ons. Dan kleurt ook je tijdlijn met bijzondere programma's en de beste kerk- en koormuziek.
1: Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

0: Uit de bundel van Johannes de Heer onder meer lied 1001, het gebed voor mijn kinderen. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Werd gezongen door Judith Sportel.
1: De muziekstandaard.
0: Wij gaan vandaag luisteren naar een instrumentaal muziekstuk. Het heet Song of Hope. Het wordt op trompet gespeeld door Ryan Anthony. En ik spreek erover met collega trompetist Arjan Post. Arjan, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: En dan bedoel ik collega van Ryan Anthony, niet van mij, want ik speel natuurlijk geen trompet. Hey, jij hebt dit voor vandaag uitgekozen. Waar zit je verhaal?
2: Ja, nou ja, ik was bezig met voorbereiding van dit programma. En ik had een hele tijd terug al dit stuk gevonden op internet. En dat had mij wel geraakt. Song of Hope is geschreven voor Ryan Anthony. Die is inmiddels overleden. Hij is op 51-jarige leeftijd overleden aan bloedkanker. En heeft zich enorm ingezet voor kankeronderzoek. En hij organiseerde concerten. Het is net hetzelfde verhaal als Peter Overduin, zit ik me nu te realiseren. Mm. Maar in ieder geval, hij organiseerde concerten en die noemde hij Cancer Blow.
0: Okay.
2: Dus hij het blazen natuurlijk met de trompet. En daar nodigde hij collega-trompetisten uit om samen concerten te geven. En dat heeft hij jaren gedaan. Hij heeft heel veel geld opgehaald voor het goede doel. En hij heeft dit stuk dus laten componeren door een vriend van hem. En stuk, dat raak je echt. Dat is echt heel bijzonder. Wat moet ik er verder eigenlijk van zeggen?
0: Waar zit dat bijzonder in? Want ja, heeft hij dit dan geschreven voor iemand die ziek was?
2: Nee,
0: of met die ziekte in gedachten?
2: Dus, voor die Cancer Blow concerten heeft hij dit geschreven.
0: Ja.
2: Het is. En dat stuk is in alle mogelijke bezettingen uit te voeren. De uitvoering die we nu gaan horen is voor 3 trompetten en een koper ensemble. Het is echt fantastisch.
0: Ja.
2: Ja, het is super.
0: Nou heeft het de titel Song of Hope gekregen. En dat is natuurlijk ook het geluid dat je op zo'n avond wil meegeven. Zeker voor mensen die met de ziekte rondlopen. Kun jij een aspect van dit lied benoemen waarvan jij zegt, hey, maar dat klinkt ook hoopvol?
2: Oh, dat vind ik heel moeilijk. Maar wat mij dan verbaast. Het mooie is dat muziek je zo kan raken.
0: Mm-hmm.
2: Dat vind ik dan opvallend. En waar zit dat dan in? Dan luister ik het een aantal keren achter elkaar. Ik kijk naar de noot en dan denk ik, ik weet het niet.
0: Ja.
2: Waar zit dat dan?
0: Ja. Maar, of kan dat zijn dat het iets, ik moet niet aan de inlegkunde doen, maar kan het zijn omdat je zelf mensen in je omgeving hebt die met ziekte lopen, maar dat je denkt, voor hun zou dit ook heel mooi zijn.
2: Maar de eerste keer dat ik dit stuk hoorde, wist ik helemaal niks van die geschiedenis en helemaal niks van het verhaal. En toch raakte het me enorm.
0: Ja.
2: En dan, nu weet ik dus van het verhaal. En dan, dan snap je dat er meer een boodschap in zit of zoiets.
0: Mm.
2: En dat het er ook echt, dat je dat voelt. En ik weet eigenlijk niet wat ik er van moet zeggen.
0: Nee,
2: het
0: nou, in ieder geval.
2: Heel bijzonder.
0: Ja, het is een heel bijzonder verhaal.
2: Het is echt een heel bijzonder verhaal. En je zou het ook verder moeten opzoeken op internet.
0: Ja. Oké, nou lijkt me een goede tip. Het lied heet Song of Hope. We horen nu een uitvoering van 3 trompetisten plus een kopergroep. Kopergroep, ja. En we horen onder meer Ryan Anthony. Wij gaan hier naar luisteren. En zoals Arjan zegt, soms hoef je het verhaal niet direct te weten om het al mooi te vinden. Maar er dieper in duiken kan ook mooi zijn. Wij gaan luisteren naar Ryan Anthony. Arjan Post, dankjewel.
2: Graag gedaan.

Wij loven u en willen dankbaar zingen. Dat was Jong Gemengd Koor Laudate Deum uit Apeldoorn. Het lied daarvoor, Song of Hope, werd aangevraagd door trompetist Arjan Post. En dan kijk ik even met je naar volgende week. Volgende week de gast Ria van der Noord. Met haar spreek ik onder meer over het predikantenkoor. Dat later deze maand aan een reformatieconcert zal meewerken. En met Noortje Colijn spreek ik over haar nieuwe soloalbum. Ook hebben we volgende week uitgebreid aandacht voor het nieuwe album van het christelijk mannenkoor Staphorst. Dat verschijnt morgen. Wijs mij uw weg. Dat is de titel daarvan. Morgen komt het op Family Stream en Spotify te staan. En vandaag mogen we vast een voorproefje geven. Volgende week meer daar dus over. Nu een zegen beden. Een compositie van Johan Bredewoud. Het christelijk mannenkoor Staphorst. Morgen met een nieuwe plaat. Wijs mij uw weg. Tot snel.

0: De blijde klanken van Groot Nieuws Radio geven een hoopvol geluid voor elke dag. Bemoediging door psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen. ...24 uur per dag via de Groot Nieuws Radio app en via grootnieuwsradio.nl/blijdeklanken. Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Ruim 3 weken na de ramp in Zwitserland met een Nederlandse touringcar heeft de chauffeur voor het eerst van zich laten horen. Hij schrijft op social media onder andere: kon dit alles maar worden teruggedraaid. Zijn bus gleed in Zwitserland van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven en tientallen passagiers raakten gewond. Een middelbare school in Oosterwolde in Friesland heeft een dreigende mail gekregen over een schietpartij, maar gaat morgen toch gewoon open, meldt Omroep Friesland. De politie en de burgemeester zeggen dat er geen acute dreiging is. De mail werd gestuurd vanaf een gehackt account van een leerling. Het is definitief. Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk speelt straks tegen Servië zijn 100ste interland. Hij is opgenomen in de opstelling van bondscoach Xavi. Vergeleken met de vorige wedstrijd tegen Griekenland heeft hij zijn elftal op 4 plekken veranderd. Zo staat Teun Koopmeiners in de basis en begint Jurrien Timber op de bank. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
0: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
5: Het christelijke radiostation.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. Automobilisten op de A9 bij Amstelveen moeten voorlopig nog even omrijden als ze richting Alkmaar gaan. Na een zwaar ongeluk is de weg daar nog tot morgenochtend dicht. De andere kant op naar Diemen is wel weer open. Op de A9 was er vanochtend een botsing tussen een auto en vrachtwagen. Die sloeg om en belandde op zijn zijkant. In Amsterdam Zuidoost is de Bijlmer vliegramp herdacht. Het is 34 jaar geleden dat een vrachttoestel neerstortte op 2 flats in de Bijlmer. Het is het grootste vliegtuigongeluk ooit in ons land. Meer dan 40 mensen kwamen om het leven. Tijdens de herdenking was een minuut stilte en werden bloemen gelegd. Uitgerekend op Dierendag hebben wandelaars in Tiel alarm geslagen over gedumpte kittens. Volgens Omroep Gelderland vonden ze in een bos 7 jonge katjes in een dichtgeritste boodschappentas. De kittens zijn een week of 7 oud en het gaat oké met ze. Ze worden voorlopig opgevangen in een asiel. Het weer van Weer Online. Vanavond helder, later kan er plaatselijk mist ontstaan. Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
3: ANWB.
4: Er staat een file op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 10 minuten vertraging door langzaam rijdend verkeer tussen Stroe en Hoevelaken. De A9 vanuit Diemen naar Alkmaar is nog dicht bij Amstelveen Stadshart na een ongeluk vanochtend met een vrachtwagen daar. Er moet nu nog het een en ander worden gerepareerd. Dat gaat tot 8 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Tot die tijd omrijden via de A10 Zuid.
1: Grootnieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.
1: Grootnieuws.

0: Abortus zou een mensenrecht kunnen worden als het verdwijnt uit het wetboek van strafrecht.
1: Dan zou het ongeboren kind eigenlijk niet meer bestaan als persoon.
0: Een gesprek hierover met een pro-lifer die zich altijd moet verdedigen.
1: Wij worden echt niet blij van het feit dat vrouwen dan eventueel hun zwangerschap moeten uitdragen tegen hun zin. Dat worden we niet blij van of zo.
0: Over strijd voor het leven.
1: De toekomst van een mens wordt wel uitgewist. En dat is nou eigenlijk wat de dood zo finaal maakt. Hè? Als je zeker een vroegtijdige dood.
2: Luister naar Groot Nieuws van de Week. In de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Michiel Frazenstorm. De chauffeur van de verongelukte Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft voor het eerst gesproken over het drama. Hij heeft het op social media over een nachtmerrie en zegt: kon dit alles maar worden teruggedraaid? Zijn bus gleed ruim 3 weken geleden van de weg en kantelde. 5 Nederlanders kwamen om het leven. Frankrijk blijft in de ban van scholierenprotesten. Vanwege de veiligheid blijven morgen honderden scholen dicht. Afgelopen week liepen protesten in allerlei Franse steden uit op geweld en vernieling. Meer dan 20 middelbare scholen werden in brand gestoken of geplunderd. Israël zegt dat het de baas van een Turkse hulporganisatie heeft gedood. Dat gebeurde dit weekend bij een aanval op een voertuig in de Gazastrook. Volgens Israël had de directeur banden met de gewapende tak van Hamas, maar bewijs wordt niet geleverd. Het weer van Weer Online. Helder, vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan.

0: Morgen aardig wat zon met een paar stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation.

0: Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Johannes hoofdstuk 3 uit de Basisbijbel. Jezus krijgt bezoek van Nicodemus. Er was een farizeeër die Nicodemus heette. Hij was een van de Joodse leiders. Op een nacht ging hij naar Jezus toe en zei tegen hem: Meester, we weten dat u een leraar bent die door God is gestuurd. Want niemand kan de wonderen doen die u doet. Die kan iemand alleen doen als God met hem is. Jezus antwoordde: Luister goed. Ik zeg je dat je alleen bij het Koninkrijk van God kan horen als je opnieuw geboren bent. Nicodemus vroeg: Hoe kun je nu geboren worden als je al oud bent? Je kan toch niet weer de buik van je moeder ingaan en opnieuw geboren worden? Jezus antwoordde hem: Luister goed. Ik zeg je, je kan het Koninkrijk van God alleen binnengaan als je geboren wordt uit water en uit de geest, anders niet. Uit de mens wordt menselijk leven geboren, maar uit Gods geest wordt geestelijk leven geboren. Het is dus niet vreemd dat ik zeg dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort hem wel, maar je weet niet waar hij vandaan komt of waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit Gods geest is geboren. Nicodemus vroeg aan Jezus: Hoe moet iemand uit Gods geest geboren worden? Jezus zei: Je bent toch een leraar van Israël? Iemand die de mensen leert hoe God wil dat ze leven. Hoe kan het dan dat je deze dingen niet weet? Luister goed. Wij spreken over wat wij weten. Wij vertellen wat wij hebben gezien. Maar jullie geloven ons niet. Jullie geloven mij niet eens als ik over gewone aardse dingen spreek. Hoe zouden jullie mij dan kunnen geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand naar de hemel geweest, behalve ik, de mensenzoon. Ik ben er vandaan gekomen. En net zoals Mozes in de woestijn de slang hoog opgeheven heeft, zo moet ook de mensenzoon hoog opgeheven worden. Iedereen die in hem gelooft zal dan niet sterven, maar het eeuwige leven hebben. Want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in hem gelooft zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Iedereen die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar iedereen die niet gelooft, is al veroordeeld. Want hij heeft niet geloofd in de enige Zoon van God. Die mensen zullen worden veroordeeld omdat het licht in de wereld is gekomen en ze liever het donker hadden dan het licht. Dat is omdat ze slechte dingen doen. Want mensen die slechte dingen doen, hebben een hekel aan het licht. Ze gaan er niet naartoe. Want in het licht zullen hun slechte daden zichtbaar worden. En dan zullen ze gestraft worden. Maar mensen die leven zoals God het wil, gaan wel naar het licht toe. Want dan kan iedereen zien dat ze alles wat ze hebben gedaan met God hebben gedaan. Johannes legt uit dat Jezus belangrijker is dan hij. Daarna ging Jezus met zijn leerlingen naar de streek Judea. Hij trok daar met hen rond en doopte. Johannes doopte ook. In de plaats Enon bij Shalim, want daar was veel water. De mensen kwamen daarheen en lieten zich door hem dopen, want Johannes was toen nog niet gevangen genomen. Op een dag hadden de leerlingen van Johannes het met een paar Joden over de manier waarop de schuld voor de ongehoorzaamheid van de mensen afgewassen kan worden. Ze waren het hierover niet met elkaar eens. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem: Meester, die man die laatst bij u was aan de overkant van de Jordaan, waarvan u zei dat hij het offerlam van God is, die doopt ook en alle mensen gaan naar hem. Johannes antwoordde: Niemand kan dit begrijpen als God hem daar niet bij helpt. Jullie weten zelf dat ik heb gezegd dat ik niet de Messias ben. Ik ben alleen maar gestuurd om voor hem de weg te banen. De bruid hoort bij de bruidegom, maar de vriend van de bruidegom is ook blij. Hij staat bij de bruidegom en is blij over wat hij hem hoort zeggen. Daarom ben ik ook heel erg blij. Hij moet steeds belangrijker worden en ik moet steeds minder belangrijk worden. De man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Ik ben van de aarde en spreek de taal van de aarde. Maar de man die uit de hemel is gekomen is belangrijker dan alle mensen. Hij vertelt over wat hij heeft gezien en gehoord. Maar niemand gelooft hem. Wie hem wel gelooft, zegt daarmee dat God de waarheid is. Want de man die door God is gestuurd, spreekt de woorden van God. Want God heeft hem eindeloos veel van zijn geest gegeven. De Vader houdt van de Zoon en heeft hem over alles de macht gegeven. Wie in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Maar wie niet gehoorzaam is aan de Zoon, zal niet eeuwig leven. Hij blijft schuldig en God moet hem straffen.
0: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
2: Goedenavond, ik ben Alissa Hippe. Het Nederlandse elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië met 2-1 gewonnen. In Eindhoven schoten Teun Koopmeiners en Joshua Zirkzee oranje naar de overwinning. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het bovendien een bijzondere avond. Hij speelde zijn 100ste wedstrijd voor het Nederlands elftal. In Drachten is een arrestatie uit de hand gelopen. Volgens Omroep Friesland kwam de politie af op een melding van een brandje toen een agent door iemand werd bedreigd. Bij de aanhouding schoot de politie tot 2 keer toe in de lucht en is de verdachte getaserd. Er raakte niemand gewond. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht door de aanhoudende onrust en geweld bij scholierenprotesten. Jongeren en docenten demonstreren al een week tegen onder meer het lerarentekort en de werkdruk. Sommige protesten eindigen in brandstichtingen, plunderingen en gevechten met de politie. Duizenden mensen zijn inmiddels opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht kunnen wat mistbanken ontstaan en het wordt een graad of 10. Morgen wordt zonnig met wat lichte bewolking en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Ippe. Alleenstaande kopers slaan steeds vaker hun slag op de woningmarkt. Uit cijfers van de hypotheker blijkt dat het aantal hypotheekaanvragen van singles de afgelopen maanden toenam. Waarschijnlijk omdat veel voormalige huurwoningen op de markt komen, die vaak kleiner en goedkoper zijn en dus vooral geschikt zijn voor alleenstaanden. De politie in Drachten heeft 2 waarschuwingsschoten gelost. Volgens Omroep Friesland beledigde een man een politieagent die op een melding van een brandje was afgekomen. Toen de politie hem daarom wou arresteren, escaleerde de boel, werd er als waarschuwing geschoten en werd de verdachte getaserd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. De chauffeur van de Nederlandse bus, die ruim 3 weken geleden verongelukte in Zwitserland, heeft voor het eerst van zich laten horen. Hij noemt het ongeluk een verschrikkelijke nachtmerrie en heeft veel verdriet. Het Zwitserse Openbaar Ministerie doet nog onderzoek naar het ongeluk, waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en er ontstaan enkele mistbanken. Morgen lost die mist in de ochtend snel op. De rest van de dag verloopt vooral zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: Johan.
0: Woonplaats?
3: Heteren.
0: Vroeger wilde ik dit worden.
3: Detective.
0: Favoriete programma?
3: De dag van vandaag, want dat kan ik heerlijk luisteren onder het koken.
0: Om deze reden ben ik vriend.
3: Voor mezelf, dat het opbouwend is van mijn geloof. En ik geloof ook dat het heel erg samenbindend is.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Groot Nieuws. De nacht van Groot Nieuws Radio.

0: Nieuwsradio kan niet bestaan zonder de trouwe financiële steun van luisteraars. Ben jij vriend van Groot Nieuws Radio? Dan willen we jou daar enorm voor bedanken.
1: Kees, goedemiddag. Jij bent een van onze Groot Nieuws Radio vrienden. Dat waardeer ik zeer.
2: Oh. Ja. Ja, ik ook.
0: Vanaf maandag draaien we een week lang muziek voor vrienden.
2: Muziek, dat is er voor altijd. Het beurt je op, het maakt je blij, het maakt je vrolijk.
0: Steun je Groot Nieuws Radio en word je vriend? Dan willen we ook de plaat die jou raakt draaien. I will be your friend. Meld je aan als vriend via grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuwsradio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. 12 Amerikaanse bommenwerpers zijn in alle haast van een Britse luchtmachtbasis weggehaald en teruggebracht naar de Verenigde Staten. Dat was nodig vanwege de veiligheid. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die mogelijk een terroristische aanslag op de basis wilden plegen. Engeland denkt dat Iran erachter zit, maar Iran zelf ontkent dat. Ongeveer 1/3 van de woningen wordt door alleenstaanden gekocht, dat zegt de hypotheker. Het aantal hypotheekaanvragen van singles nam met 11% toe, terwijl dat van stellen nauwelijks toenam. Alleenstaanden profiteren waarschijnlijk van voormalige huurwoningen die te koop komen, omdat die vaak kleiner en goedkoper zijn. Een school in het Friese Oosterwolde gaat morgen gewoon open, ondanks een ontvangen dreigmail. Volgens Omroep Friesland ontvingen leerlingen, ouders en medewerkers van de school via een gehackt e-mailaccount van een leerling de tekst "Ik schiet deze school maandag overhoop." Wie het bericht heeft gestuurd, wordt nog onderzocht. En dan nu het weer van Weer Online. Hier en daar ontstaan mistbanken. Verder blijft het helder met een graad of 10. Overdag is het vooral lekker zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: Eva.
0: Woonplaats?
3: Puttershoek.
0: Mijn geheime talent is...
3: Gedichten maken met een beetje cynische humor.
0: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
3: IJs.
0: Hier bid ik vaak voor...
3: Mijn kinderen, mijn woonplaats, mensen daar, de buurt.
0: Ik ben vriend sinds...
3: Ongeveer een jaar.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: draait om Jezus.
1: En eigenlijk vind ik dat wel de kunst in dit leven. Om dat steeds weer te ontdekken. Het gaat niet om mij.
0: We willen hem volgen.
2: Doen als Jezus betekent dat je alles opgeeft om zijn plan te volgen.
0: En zijn liefde en genade laten zien aan de wereld om ons heen.
3: Die taart die je naar iemand brengt. Of de interesse die je in iemand toont. Of de oprechte liefde. Dat God dat dus helemaal doet, maar dat hij daar ons voor wil gebruiken.
0: Zo delen we samen een hoopvol geluid. Groot Nieuws Radio.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. Betaalbedrijf Molly komt met een nieuw betalingssysteem. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Het is een concurrent voor de opvolger van Ideal, Wero. Dat systeem krijgt veel kritiek omdat je betalingen achteraf via de bank kan aanvechten en terugdraaien. Bij het nieuwe systeem van Molly kan dat niet en zouden webwinkels meer keuze hebben. In Apeldoorn is het tot een confrontatie gekomen tussen de politie en een groep jongeren. Daarbij werd iemand getaserd, zegt Omroep Gelderland. Jongeren verzamelden zich voor de tweede avond op rij in het centrum, stichtten een klein brandje, gooiden met vuurwerk en zochten de confrontatie met agenten. Er zijn meerdere mensen opgepakt. Amerika heeft 12 bommenwerpers weggehaald van een Britse luchtmachtbasis. Dat gebeurde volgens Amerikaanse media na nieuwe dreigementen richting de basis. Vorig weekend werden 5 Britten opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Het onderzoek naar dat incident loopt nog. Volgens Engeland zit Iran erachter. En dan nu het weer van Weer Online. Er is vannacht kans op dichte mist. 'S Ochtends lossen de mistbanken vrij snel op. Daarna is het vooral erg zonnig en 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Naam?
3: Maarten.
0: Woonplaats?
3: Laag Zutem.
0: Je kan me midden in de nacht wakker maken voor...
3: Patat met mayonaise.
0: Favoriete artiest?
3: Josiah Queen.
0: Vroeger wilde ik dit worden.
3: Dominee.
0: Om deze reden ben ik vriend.
3: Groot nieuwsradio laat Gods licht zien in een donkere wereld.
0: Word deze week ook vriend. En wij draaien de plaat die jou raakt.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.